0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het lukt tientallen gemeenten maar niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. In Monaco zou een Oekraïense zakenman het doelwit zijn geweest van een moordaanslag. Hij is volgens Franse media gewond geraakt, net als een vrouw en een kind. Het gaat om een aanslag met een bom afgelopen avond in de hal van een appartementencomplex. Het explosief zat in een achtergelaten rugzak. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand gisterochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. En bondscoach Ronald Koeman heeft voor een verrassing gezorgd met zijn opstelling voor de WK-kraker tegen Marokko, die nu zo'n beetje begint. Oranje start met 5 verdedigers in plaats van 4. Nathan Aké is er achterin bijgekomen. Dat gaat ten koste van middenvelder Tijani Reinders. Die begint dus op de bank. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
3: Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste overlevingskans. Patiënten met alvleesklierkanker de minste. Muizen, ratten en ander ongedierte zorgen in tientallen gemeenten voor problemen. Het lukt ze volgens de Telegraaf maar niet om de overlast terug te dringen. Dat het aantal meldingen toeneemt komt onder andere door het warme weer, maar ook door het gedrag van bewoners. Mensen zouden afval op straat gooien. In Amerika is een filmregisseur veroordeeld die streamingdienst Netflix heeft opgelicht. Hij kreeg miljoenen van Netflix om een science-fiction-serie af te maken. Maar het geld sluisde hij door naar een privérekening en de serie kwam er nooit. De regisseur moet van de rechter 2,5 jaar de cel in. En het eerste grote voetballand ligt eruit op het WK, Duitsland. Dat is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen en de Duitsers misten er 3. Oranje en Marokko strijden nu om een plek in de 8e finale. Ze zijn met 0-0 de rust ingegaan. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
3: Kink.

0: Alternative.
1: King.
0: Alternative Rock Radio.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorp. Kanker is steeds minder dodelijk. 5 jaar na de diagnose leeft 70% van de kankerpatiënten nog veel meer dan 30 jaar geleden. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste vooruitzichten. Patiënten met alvleesklierkanker hebben de minste overlevingskans. In het zuiden van Friesland is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een auto. In het dorp Spanga kwam die in het water terecht. Een passagier kwam om het leven en de bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel ietsje veranderd. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En in Venezuela worden nog altijd overleden slachtoffers gevonden van de dubbele aardbeving van vorige week. Dodental is gestegen tot boven de 1700. Duizenden reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevenden. Maar de kans dat die nog worden gevonden wordt steeds kleiner. Het weer van Weer Online. Helder en het koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Muse is terug met de Wow Signal. De Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu overal verkrijgbaar en te beluisteren op Spotify. De Wow Signal van Muse. Superstar.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: 6 uur. Kink. AMP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is klaar voor Oranje op het WK. In een meeslepend gevecht zijn we uitgeschakeld door Marokko na strafschoppen. Na 90 minuten en verlenging stond het 1-1... nadat Nederland op voorsprong was gekomen via Cody Gakpo. In de achtste finales neemt Marokko het op tegen Canada. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. De vooruitzichten zijn vooral positiever geworden voor mensen met kanker in een later stadium. Dat komt door betere behandelingen. 1 op de 8 Nederlanders gaat zonder reisverzekering op vakantie. Als ze medische zorg nodig hebben, kunnen ze in de problemen komen, zegt alarmcentrale Eurocross. Krijg je bijvoorbeeld in Griekenland een scooterongeluk en word je door de hulpdiensten naar een dure privékliniek gebracht, dan lopen de kosten flink op. En het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat alweer een file op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en Knoopend Gorkum 3 kilometer. De weg is dicht richting Utrecht en richting Breda. Tussen Knoopend Gorkum en Knoopend Everdingen.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink. Kink.

0: Huis voor mensen die het ook allemaal niet meer weten en gewoon goede muziek willen horen. Hallo, dit is King Alternative Rock Radio op de dinsdag 30 juni. Net 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welkom Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op de dinsdag 30 juni. You know. Oh, dat betekent dat na vandaag heb je weer een maand de tijd om je btw-aangifte te doen. Voor alle ZZP's een belangrijk punt. En niet vergeten, anders krijgen we er gezeik mee. Even kijken. Geregeld zon vandaag. Af en toe wat wolkenvelden, maar over het algemeen...
4: Zonnebril!

Dat je me even bent voorbereid. 30 juni, dus 1 juli komt aan. Dat is de maand waarin alle vakanties er wel echt beginnen. Er hadden ook al mensen net van vakantie. Als je niet aan schoolvakanties vastzit, heb je natuurlijk allemaal in de hand. Maar je hebt altijd wel te maken met mensen in je omgeving die wel aan schoolvakanties vastzitten. Dus je krijgt denk ik hoe dan ook wel te maken met het feit dat de vakantieperiode begint. Ja? En op vakantie blijken alle regels ineens een stuk soepeler. Dat wil zeggen in iemands hoofd. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen flirten op vakantie. En dat geen vreemdgaan vinden. Micro-cheating. Een dansje, samen op een lichtbed, iemand even insmeren of een drankje delen. Ja, de een zegt, ja, maar dan moet je dat kunnen, dus je vakantie, kan mij schelen. De andere ziet daar wel een aanleiding voor een flinke ruzie. Mannen en vrouwen denken daar, je raadt het hoort, behoorlijk verschillend over. En vooral die grijze zone zorgt achteraf vaak voor discussie. Maar het seizoen van het micro-cheating begint. Daar zou je grappen kunnen maken van, nou, mijn man is zo zwaar benadeeld tussen de benen dat het al gelijk micro-cheating is wat hij ook doet. Maar dat, die afspraak, die afspraak

0: EM bij Kink en Imitation of Life. Nieuws van 6:30 komt eraan. Gelijk gevolgd door Skank Nancy en Vodan Boys.
1: Kink. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
7: 6:30. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland is uitgeschakeld op het WK na strafschoppen. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescenzio Sommerville misten. PSV Saibari scoorde de beslissende voor Marokko, dat nu tegen Canada moet. Volgens aanvoerder Virgil van Dijk had Oranje veel getraind op strafschoppen, maar succes had het dus niet. Hij vond ook dat ze in blessuretijd achteruit werden gedrukt. Toen maakte Marokko de 1-1. En ruim 1 op de 8 vakantiegangers gaat onverzekerd op pad. Volgens alarmcentrale Eurocross zijn er steeds meer mensen die denken dat hun gewone zorgverzekering de medische kosten in het buitenland dekt. Het weer van Weer Online? Vandaag een mix van wolken en zon. Het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. De opvallende files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Del en Everdingen. Door een kapotte auto 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. De werkzaamheden op de A44 richting Amsterdam zorgen alweer voor een file op de A4 vanuit Den Haag. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp 18 kilometer en een half uur vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen afrit Averhoorn en afrit Weidewormer 9 kilometer file door een auto met pech een kwartier vertraging. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file door werkzaamheden een kwartier vertraging.

gast in de avondshow bij Jim in onze Kink Live Bunker. En daar maakten we deze opname. Dit was dus helemaal live gespeeld. Je vindt de volledige opname, ze deden drie nummers. Deden ze. De Wodan Boys vind je op ons YouTube-kanaal. Wat een band. Ja, ik ben echt met een minuut meer word ik fan van Wodan Boys. Banger op banger. Maar dit liedje, ik weet niet, er zit iets in die melodie van het refrein dat me zo grijpt. Ik heb het echt, denk nu al zeker 4 dagen non-stop in mijn hoofd. Don't erase me from your mind. Alleen zingen zij het dan mooier. Wodan Boys, sorry, en Blindsided. Het is net, nou niet net, het is bijna 7:15. Vandaag best een aardige dag eigenlijk. Weinig te klagen. De dag begint met zon. Vanuit het westen komt er wel wat bewolking, maar het blijft droog. Temperatuur 21 graden in het noordwestelijke kustgebied. En in het oosten en zuidoosten wordt vandaag een 25 graden aangetikt. En dat is ook wel eens lekker. Gewoon normaal warm.

0: way.
1: En de Scary in Find Out the Hard Way bij Kink. Ik krijg wat berichten binnen van mensen die nu al langs straten fietsen waar de vlaggetjes aan worden weggehaald. Ja, we kunnen weer normaal doen met z'n allen. Dat is, dat is het voordeel, hè, zou ik maar zeggen. Het is 7 minuten voor 7. En dit is YouTube.

0: te checken of je goed verzekerd bent. Steeds meer mensen denken dat hun gewone zorgverzekering ook medische kosten in het buitenland dekt. Dat is niet zo. En er is één specifiek soort ongeval dat steeds vaker wordt gemeld als het gaat om ongelukken bij vakantiegangers. Wie, wat, wanneer, waarom? Je hoort het van Mario Kwaaitaal in het ANP-bulletin van 7 uur. Gelijk erachteraan. Let's go together. White Lies by Kink. En ook Depeche Mode hoor je zo meteen. Net als Youngblood en Smashing Pumpkins. White Lies, Depeche Mode en Youngblood en Smashing Pumpkins komen gegarandeerd voorbij bij de radio. Maar wat moet er achteraan? Wat zou jij willen horen? Om je dinsdag lekker mee te laten beginnen. Nou, dat kun je heel makkelijk laten weten. Pak je telefoon, open de Kink-app, druk op de contactknop. En stuur even een berichtje. Wat is jouw suggestie voor de Kinkstart?
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl. Voel mij zo
6: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlands elftal is nog steeds niet over het penaltytrauma heen. Op het WK werd na strafschoppen verloren van Marokko. Oranje miste 3 keer, Marokko 2. In de kleedkamer was het stil, zei Jan-Paul van Hekken. Volgens bondscoach Ronald Koeman had Oranje er wel alles aan gedaan. Er kunnen altijd dingen beter, maar er werd goed verdedigd en niemand valt iets te verwijten. In de Haagse Schilderswijk gingen veel Marokkanen de straat op om de overwinning te vieren, maar dat liep uit op ongeregeldheden en de ME zette het waterkanon in. Ook in Amsterdam-Nieuw-West werd de Marokkaanse overwinning gevierd, daar waren geen problemen. Mensen reden toeterend rond, zwaaiden met vlaggen en er was vuurwerk. Ruim 1 op de 8 vakantiegangers denkt dat hun gewone zorgverzekering ook medische kosten in het buitenland dekt. Alarmcentrale Eurocross heeft dat uitgezocht. Soms worden mensen door hulpdiensten naar een privékliniek gebracht en dat is duur. Het aantal ongelukken dat hard oploopt zijn die met scooters. En in New York zijn vlakbij vliegveld JFK 2 botsingen geweest in de lucht. Een passagiersvliegtuig werd geraakt door een drone. Het toestel landde veilig en had weinig schade. Later botste een helikopter tegen een groot modelvliegtuig. Ook dat liep goed af. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bijzonderheden op dit moment. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade. Een uur vertraging al, 16 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 bij Afrit Noordwijkerhout. Maar ook door een ongeluk op de A7 Hoorn richting Zaanstad door een kapotte auto. 7 kilometer file tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord. De weg is vrij. A27 Breda richting Gorkum. De weg is dicht bij knooppunt Gorkum door werkzaamheden. 7 kilometer file. A50 Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en knooppunt Everdingen 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: minuten over zeven. Hallo, mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Paul is erbij. Luke, Xander, die laat weten na een teleurstellende wedstrijd van het Nederlandse elftal wordt het in meerdere opzichten een lange dag vandaag. Ja, je zal er van wakker zijn gebleven, zeg. Of je wordt er wakker gemaakt. Ik krijg dit filmpje door van Robert die door Den Haag rijdt. Met de tekst erbij, gezellig hier. Ja. Ja, ik ben heel blij dat ik hier niet woon. Ik vind alles met voetbal vind ik allemaal prima, als ik er maar geen last van heb. En ik zou er wel last van hebben, ik zou er wel wakker van liggen. Ja. Maar goed, dat geldt ook voor alle afzichtelijke oranje vlaggetjes overal. Dus, nou, die kunnen weer bij het grof vel of bewaar ze 2 jaar lang. Kijk maar, weet ik veel. Even kijken, het is vandaag dinsdag 30 juni en het wordt eigenlijk gewoon een prima dag qua weer dan. Dag begint met de zon, in het westen is er wel wat meer bewolking, maar het blijft overal droog. En de temperatuur die varieert van 21 graden in het noorden tot 25 in het oosten en zuidoosten. Yeah.

0: voel nog steeds een beetje verliefdheid die ik had toen ik deze voor de eerst hoorde. Deze versie met Smashing Pumpkins erbij. Ja, Edo ziet ook mijn favoriete nummer van de laatste tijd. Het heeft echt iets fantastisch. Youngblood en Smashing Pumpkins met Zombie. Goeie vraag wel van Paul. Weet jij, Michiel, hoe dat werkt? Worden we ook nog vandaag getrakteerd op snolle bolletjes tijdens het reclameblok, of kunnen ze die last minute cancelen? Weet ik eigenlijk niet eens. Ik denk wel dat daar rekening mee is gehouden. Dat er niet per se vandaag uber oranje dingen in de... Ik weet eigenlijk niet. Nee, het zal wel grote drukte zijn, denk ik, nu bij alle bureaus die dat moeten plannen. Iedereen gaat daar van links naar rechts. Oké, maar. In Frankrijk komt er vanaf 1 januari een verbod aan reclames voor ultra-fast fashion. Dus Shine, Temu, dat soort dingen mogen geen reclame meer maken. Ook niet dus via influencers. Want dat gebeurt het meeste door dat soort merken. De influencers riskeren een boete als ze die bedrijven blijven promoten vanaf 1 januari. Daarnaast moeten deze webshops een milieuheffing betalen en klanten aansporen om kleding te repareren en te hergebruiken als onderdeel van de strijd tegen wegwerpmode. Chapeau, chapeau, zeggen we dan tegen Frankrijk. En dat is leuk, want dat snappen ze ook wat ik daarmee bedoel. Hoedje, hoedje. Hoedje. Waarom zeggen we hoedje? Chapeau, chapeau. Hoedje, hoedje. Oké. En misschien is het wel een idee om je automaat weer in te ruilen voor een handgeschakelde bak. Japanse onderzoekers hebben ontdekt dat rijden in een handgeschakelde auto de prefrontale cortex extra activeert. Omdat je voortdurend moet multitasken met koppelen, schakelen, sturen, het verkeer inschatten en zo. En ze denken dat het bij kan dragen aan het behoud van cognitieve functies. En zij raden echt aan, als je gewoon scherp wil blijven, ook op latere leeftijd, ruil je automaat in voor een handgeschakelde auto.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kingstart.
0: Mario, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Mooie collectie heb je daar.
2: Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Kunnen er nog meer bij, maar ja, het schapje is niet groot.
0: Nee, dus er kunnen niet meer bij. jij ziet een foto van een schap met allemaal LP's. En dit is een verzameling X die je ooit op Pinkpop hebt gezien.
2: Ja, klopt. Een aantal ervan, ja.
0: Ja, ik zie... Je zegt, nou, kies hier maar wat uit. Youngblood zit ertussen, net gedraaid. Ook Skankanensi heb ik al gedraaid. Wat dat betreft, je zit redelijk zeker met zo'n collectie als je naar Kink luistert. Maar ik vond het wel leuk, dus ik ging even kijken. Oh ja, ik kan daar wat van draaien. Acta en de Munnik draait niet zo heel snel bij Kink, maar vond ik wel grappig om even te zien. Ik stel voor dat ik een nummer pak van het album dat helemaal rechts in het midden staat. Nee, dus niet... De middelste rij en dan het meest rechter album.
2: Ja, welke was dat? Ik heb hem even niet voor me.
0: Het is van Dookie, van Green Day.
2: Ja, heerlijk.
0: En dan zat ik te denken aan Welcome to Paradise.
2: Het lijkt me een hele mooie. Hoor hem er maar in.
1: Kingstart.

0: Cardigan's Loveful daarvoor op speciaal verzoek van Mario. Green Day en Welcome to Paradise. Bijna 19:30, 19:45 om precies te zijn. Ik was vandaag je oudjes, zometeen weer om 19:15. Ik kan wel weer wat nieuwe Ik was vandaag je oudjes gebruiken, zeg je jongens. Mocht je al een poos rondlopen met de gedachte van, oh ja, ja, die moet ik even een keer doorsturen naar Veensta. En Ik was vandaag je oud, een ontdekking die andere medekinkers versteld zal laten staan van jouw openbaring. Dan laat het zeker even weten. Pak je telefoon, open de kink-app en gooi maar deze kant op. Nog even een reactie van Robert over het nieuws dat die Japanse onderzoekers hadden gezegd, joh, we moeten allemaal weer naar een handgeschakelde auto. Dat is goed voor de prefrontale cortex.
1: Schakelen gaat niet met een hybride of elektrische auto. Dus we worden steeds dommer.
0: We worden steeds dommer, want elektrische of hybride auto's hebben... Is het dan dat? Dat zal weer een stuk techniek zijn wat ik niet snap. Maar goed, dus automaten die nemen de boel over. En daarvoor worden we dommer en dommer en dommer. Fijn vooruitzicht, nietwaar? Zometeen het nieuws van 19:30. Daarin dan wel goed nieuws over dat er steeds meer mensen genezen van kanker. Mario Kwaartal, praat je erover bij. Gelijk gevolgd door onder andere Arctic Monkeys en Black Sabbath.
2: Kink. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Oh, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
13: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
14: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar een fiers feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: 19:30. Kink. AMP Headlines.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Na de Marokkaanse overwinning tegen Nederland op het WK was het feest in meerdere steden. Marokkanen gingen de straat op met vuurwerk en vlaggen. In Den Haag ging het mis en werd het waterkanon ingezet. Na 120 minuten was het 1-1 en Nederland werd uitgeschakeld na 3 gemiste strafschoppen. Wat het betekent voor bondscoach Ronald Koeman is afwachten. Hij denkt vanaf morgen na over zijn toekomst bij Oranje. En behandelingen tegen kanker helpen steeds meer mensen de ziekte te overleven, blijkt uit onderzoek. Na 5 jaar leeft gemiddeld 70% nog, tegen 51% 30 jaar geleden. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits verloopt normaal voor de dinsdag. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertragingen op de alternatieve routes. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 17 kilometer file door die werkzaamheden op de A27. De werkzaamheden op de A44 geven op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp 12 kilometer file. En de vertraging is zowat een uur. Op de A27 Almere richting Gorkum staat tussen Bilthoven en knooppunt Lunette 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. En daarom op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 7 kilometer file en een half uur vertraging. King.

8 over half 8. De dinsdagochtend. Ja, wij zijn nooit echt het radiostation geweest dat gigantisch in het E of WK hangt. Er zijn stations die er veel meer mee bezig. Maar ja, hier zijn ook hier en daar wel mensen toch wel teleurgesteld. Of die het helemaal niks scheelt. Of whatever. Ik krijg een paar berichten binnen van mensen die... Nou, bizar nachtje, maar veel koffie en we komen er wel weer teleurgesteld. Erwin zegt, hey Michiel, goeie dag om zo meteen even oranje tompoes te halen. Die zullen wel in de uitverkoop zijn. Dat is wel een goed idee. Even voor de zaak gaan redacteren. Jan Eiken die laat weten, hey Michiel, als ik er maar geen last heb van voetbal, niks aan de hand. Maar dat getoeten van me in de ochtend hoeft ook weer niet. Ja, misschien net laten horen, ik kreeg een berichtje binnen van Robert op weg naar zijn werk in Den Haag. Ja, dan heb je geen ochtendshow meer nodig om wakker te worden. Dus, alhoewel ik nou wel... Volgens mij is het geluid dat ik maak wel leuker dan dit. Toch? Ik heb hier één toeter. Maar daar heb je het ook echt wel mee gehad. Dus, nou ja. Een eventvol nachtje en een wat rusteloos dagje, denk ik. Zometeen bij Kink Oasis. Naar de White Stripes.

0: The Pretty Reckless. When I Wake Up, veel gedraaid bij Kink. Die hebben een nieuwe single uit, die heet About You. En hoor je binnen nu en een minuut, maar eerst...
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke ochtend rond 7:15. Even net wat slimmer wakker worden dan dat je de avond ervoor ging slapen. Dankzij een ontdekking van een medekinker die gedeeld moet worden. Hoe noem je het als een roofvogel in de lucht blijft hangen op zoek naar een prooi? Dat noemen we bidden. Maar waarom eigenlijk, Sandor?
2: Hey Michiel, over... Waar komt die naam of de term vandaan gesproken? Heb ik ook nog wel een leuke. Als roofvogels boven land op zoek zijn naar prooi, zwevers hè, dat noemen we ook wel bidden. Maar weet je wel waarom dat bidden heet? Ja, degene die dat bedacht heeft dacht van nou, ik leen dat uit het Engels. Daar is het op zoek naar prey, het zijn birds of prey. Praying. Alleen hij heeft de E en de A door elkaar gehaald en heeft het dus domweg... als bidden vertaald.
0: Ja, dit is echt een heel stom foutje... waar we nu al, weet ik veel, honderden jaren gewoon mee doen. Praying, maar dan met een E, is het op prooi jagen. Prooi is prey in het Engels, met een E. Dus als je aan het praying bent met een E... dan ben je op een prooi aan het jagen. Iemand ooit in het Nederlands dacht, praying, ja, dat was bidden... Niet gelet op het verschil tussen de E en de A. En daarom noemen wij nog steeds nu, als we een roofvogel in de lucht zien zweven... Hé, hey, die is aan het bidden.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Echt een foutje, dat nemen we gewoon nog steeds verliefd. Het heet zo, het slaat nergens op.

0: Direct en ook Jet bijvoorbeeld. Kun je zien op de vrijdag van de Zwarte Cross. Hey. En waarom zeg ik dat? Nou, omdat binnen nu en 9 uur, dus voor het einde van dit ochtendprogramma, de Kinkprijzigheid voorbij komt. En als je die vangt, door gewoon simpelweg een berichtje te sturen, zou het zomaar kunnen zijn dat je 2 gratis kaarten krijgt voor de vrijdag van de Zwarte Cross. En je dus die band gewoon live gaat zien. Regelen we voor je. Net zo makkelijk. Ook zo meteen bij Kink, de nieuwe van Weezer. Metallica komt eraan. En een echt prachtig verhaal bij een band die morgen in Berlijn optreedt.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
4: Zo hé!
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
15: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In veel Nederlandse steden brak vanmorgen een Marokkaans volksfeest uit nadat Marokko op het WK had gewonnen van Oranje. Onder andere in Rotterdam, Tilburg en Utrecht was het feest. In de Haagse Schilderswijk begon het ook leuk. Later werd de politie bekogeld met vuurwerk en stenen. Het waterkanon werd ingezet en er zijn mensen aangehouden. Bondscoach Ronald Koeman denkt vanaf morgen na over zijn toekomst bij Oranje. Nederland speelde tegen Marokko met 5 verdedigers. Dat viel niet goed bij de fans, maar Koeman zou het zo weer doen. Anders hadden we volgens hem zonder verlenging verloren. Nu werd het 1-1. Koeman vond wel dat het aanvallend beter had gemoeten. Steeds meer kankerpatiënten leven na 5 jaar nog. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 70% dan nog leeft tegen 51% 30 jaar geleden. Al tientallen jaren gaat de overlevingskans omhoog. Volgens het Integraal Kankercentrum werken behandelingen steeds beter. En steeds meer mensen denken dat hun gewone zorgverzekering ook een soort reisverzekering is. Alarmcentrale Eurocross zegt dat ruim 1 op de 8 vakantiegangers verwacht dat medische kosten in het buitenland gewoon vergoed worden. En die kosten kunnen flink oplopen als mensen zonder dat ze het weten in een privékliniek terechtkomen. Het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits met de meeste files in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de werkzaamheden op de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd weer op de alternatieve routes. De opvallende files op een rijtje op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 12 kilometer file. Het komt door de werkzaamheden op de A27. In de Randstad op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 19 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Roelof Arendsveen. Door de werkzaamheden op de A44 is dat. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en Waddenooyen. 8 kilometer file. Door een autobrand is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een half uur. Dezelfde vertraging op de A16 Belgische grens richting Rotterdam. Tussen Afrit Rijsbergen en Dordrecht door de werkzaamheden op de A27. 16 kilometer file.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
17: Hallo kus. Hiep hiep hoera. Het is dinsdag. Jee.

De tweede single. Eerste single, ja. Als je één ding hebt geleerd als Weezer-fan, is dat je af en toe ook gewoon heel eerlijk moet zijn dat iets gewoon niet zo heel goed was. De eerste single, Shine Again, was niet zo heel goed. Deze nou wel, vind ik dan, hè. We waren Zoe Strangers van Weezer. Goedemorgen. 13 minuten over 8 op dinsdag 30 juni. Vanochtend moet hij nog voorbij komen, de Kink Prijzengeit, met in de bek tickets voor de vrijdag van de Zwarte Cross. Met onder andere Direct, Dropkick Murphys en Jess van Are You Gonna Be My Girl. Nou, hey, vrijdag ga je door het gelijk weer sturen. Dan ga je misschien gratis naar de Zwarte Cross. Ook al is er meteen alles over waarom fans van GTA 6 boos zijn. Ik zou denken dat alleen maar blijdschap. Dat is eindelijk een pre-order gestart en zo. Maar daar is toch weer wat over te zeiken. Je hoort het over in je dagelijkse Tech Tuesday. De dagelijkse, wekelijkse Tech Tuesday update. Kink in de kabel. Van, door en met Jim Voorhand. De dag begint vandaag in het binnenland met zon. Vanuit het westen kan er meer bewolking komen met af en toe nog wel zon. Wel blijft het sowieso droog. Temperatuur 21 graden in het noordwesten tot 25 in het oosten en het zuiden.

0: En ik zei net al een mooi verhaal. Verhaal dat mij raakte. Over een band die morgen in Berlijn optreedt. En daar kwamen al berichten op binnen van bijvoorbeeld D-Lane. Hey, mijn vader en ik gaan morgen naar die band. Plus een citytripje tot zaterdag. Dus D-Lane weet precies waar ik het over heb. Welke band is het? Het wordt vanzelf duidelijk. Klaske, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Sta je nu op het punt van vertrekken?
1: Ja, absoluut. We gaan zo meteen richting Berlijn.
0: Oké, okay, en voor alle duidelijkheid, we gaan naar Berlijn. Dat zijn?
1: Ik en mijn zus.
0: Okay, en je gaat niet... Ik ben nog nooit in Berlijn geweest. Het schijnt een prachtige stad te zijn. Maar je gaat niet zomaar eventjes op de Bonnefoy een weekendje Berlijn doen, hè?
1: Nee, klopt, inderdaad. Ik ga naar de Foo Fighters in het Olympisch Stadion. En dat was eigenlijk altijd de favoriete band van mij en mijn man. Ja. Die inmiddels helaas is overleden. En wij hebben helaas nooit de kans gekregen om ze live te zien. En nu had ik de kans. Ik denk, ik ga.
0: Dat is...
1: Ik wil het meemaken.
0: Ja, nee, dat snap ik. Mag ik vragen, wanneer is je man overleden?
1: In november 2017.
0: Oké. Okay. En jullie
1: plots.
0: Hebben... Plots ook?
1: Ja, ja. Aan een hartstilstand.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Ja, sorry. Ja. Wat je zegt, Foo Fighters, dat was jullie band. Maar live zien, dat is gewoon nooit van gekomen.
1: Nee, klopt, inderdaad. Ook niet echt bij stilgestaan eigenlijk. En volgens mij waren ze ook niet heel veel in Europa toen.
0: Nee, klopt.
1: En, dus ik had nu zoiets. Nu zag ik ze staan. Ze kwamen niet naar Nederland. Ik denk, nou, dan ga ik naar Berlijn. Ook goed.
0: Ja, je zegt, je staat er nooit bij stil. Dingen zijn op een gegeven moment zo. Je staat niet dagelijks bij dingen stil. Maar als je dan ineens wordt geconfronteerd met de eindigheid van iets. Dan,
1: ja. Dat is enorm. Ja. Ik had hetzelfde jaar al eerder mijn vader kwijtgeraakt.
0: Jezus.
1: En toen later dat jaar nog inderdaad mijn man. En je leven, dat houdt even op dat moment.
0: Ja, ja, dat snap ik, ja.
1: Twee helden die er gewoon eigenlijk niet meer zijn.
0: Hey,
1: en dan moet je door.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, goed. Het heeft wel even een aantal jaren geduurd, hoor. Voordat ik een beetje functioneel was.
0: Ja.
1: Maar intussen gaat het goed. Ik doe leuke dingen. Ik heb leuk werk. En ik heb nog een van de katjes die wij samen hadden. Die heb ik nog. Dus het is ook altijd heel dierbaar.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: En ik heb eigenlijk alleen maar mooie herinneringen. Dat scheelt.
0: Je stuurt er een berichtje over. Je gaat dus nu naar Berlijn. Had je de Foo Fighters zelf inmiddels al wel een keer gezien? Of wordt dit ook voor jou echt de eerste keer dan?
1: Ja, dit wordt voor mij ook de eerste keer dat ik ze live zie.
0: Oh, joh. Je stuurt dat jullie samen altijd in de auto ochtend headbangend op weg naar werk gingen. Dus het is echt jullie band. Heb je enig idee hoe dat zal zijn voor je morgenavond?
1: Heftig.
0: Ja.
1: Mooi. Warm. Liefdevol. En ik ga gewoon heel hard naar boven schreeuwen als dat ene nummer wordt gespeeld.
0: Jij gaat
1: die is voor ons.
0: Ja, is er een reden waarom dit jullie nummer was, Klaske?
1: Nee, dat is zo gekomen eigenlijk. Toen we elkaar weer leren kennen eigenlijk, mm-hmm. Is dit nummer er eigenlijk een beetje ingeslopen. En dat nam zulke vormen aan dat we het gewoon elke ochtend werd het opgezet. En gewoon headbangend in de auto op weg waren. Vooral gewoon het rustige begin en het knalt erin en dan weer even rustig. Ja, dat ja, enorm, die pakte dat heel erg.
0: Ja. Je zus is er bijna. Er stapt bijna in de auto naar Berlijn. Dan kan hij zo meteen dus gelijk in de auto al snoeihard eventjes headbangend meedoen. En morgenavond, dan zie jij jullie Foo Fighters dus voor het eerst live in Berlijn. En wat je al zegt, dat wordt heel hard naar boven schreeuwen als het nummer komt. Ik wens jou een onvergetelijk mooie, warme en liefdevolle avond, Klaske.
1: Gaat lukken. Mijn zus is erbij en dat vind ik heel fijn. En we gaan er gewoon voor.

Ik hoop echt dat Klaske haar longen uit het lijf schreeuwt morgenavond bij de Foo Fighters in Berlijn. En gezien het aantal reacties binnenkomt via de Kinkcap, gunnen we haar allemaal een waanzinnige avond. En nog zoveel meer. Pretender van Foo Fighters bij Kink. 7:30 is meteen David Bowie. De Kink prijzen gaat geloof ik moment voorbij komen met tickets voor de vrijdag van de Zwarte Cross in de Bek. En nu, zoals elke week, tijd om even te worden bijgepraat over het gebied van tech gadgets.

afgelopen week. Zo ben je weer helemaal up-to-date. En dat zonder, hopelijk, dat je stroomnet vol raakt. Zometeen, er moeten strengere richtlijnen komen als het gaat om de schermtijd van de jongsten onder ons. En juichen met de buren, dat kan weer op tijd. Maar eerst Grand Theft Auto 6. Het nieuwste deel in de gigantische videogame-reeks komt in november uit. En afgelopen week werden de pre-orders, of de voorbestellingen, beschikbaar voor PlayStation 5 en Xbox consoles, daar waar de game voor uitkomt. En er is meteen controverse, want als je de fysieke versie bestelt, via een webwinkel bijvoorbeeld, dan krijg je enkel een hoesje met daarin een downloadcode voor de digitale versie. Het is een methode die al vaker wordt gebruikt bij videogames, maar voor wat verwacht wordt een gigantische hit, is dit wel een klap voor veel gamers. Vele spelers verwachten namelijk een disc te krijgen bij de fysieke editie. Er gaan geruchten dat dat later ook wel gaat gebeuren, maar de enthousiastelingen die willen er natuurlijk wel op de eerste dag bij zijn, dus het wordt een soort van dubio. De reden die ontwikkelstudio Rockstar geeft is dat het team hierdoor tot het laatste moment kan doorwerken aan het spel. En ook wordt er gevreesd dat het spel eerder gelekt wordt als deze dus op een schijfje geleverd wordt. Een paar jaar geleden werden er al beelden gelekt van een hele vroege versie van het spel, maar dat kwam toen door een hack bij de ontwikkelstudio. Ja, klagen kan dus nu niet over de fiscus, maar de discus. Onderzoekers van meerdere Britse universiteiten zijn tot de conclusie gekomen dat schermtijd voor kinderen onder de 2 jaar schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie, of de WHO, wil dan ook dat er richtlijnen komen voor het schermgebruik van baby's en peuters. En blijven plakken aan de smartphone van papa of mama kan ertoe leiden dat er een minder goede band met de ouders kan worden gevormd, omdat het scherm dus vaker troost biedt dan papa of mama. Verhoogd risico op eetproblemen, slapeloosheid en leerproblemen zijn ook geconstateerd bij jonkies die een apparaat in hun handen geschoven krijgen. Geadviseerd wordt dus ook om kinderen tot 2 jaar zo min mogelijk een smartphone of tablet te geven als vorm van vermaak. Ja, als kind zat ik zelf dus heel vaak voor de televisie. Dat is ook een scherm. En toen keek ik naar TikTok. En nu is het TikTok. Een potje voetbal kijken. Ja, als het op een redelijk normaal tijdstip te volgen is, dan doen we dat denk ik met alle liefde, toch? En als je via een internetstream kijkt, dan kan het wel eens voorkomen dat je je buren eerder hoort juichen dan dat jij überhaupt een reden hebt om te juichen, omdat zij via de televisie de wedstrijd volgen. Dit kan een spoiler zijn en dit fenomeen dat heeft dus een fantastische naam. Mag ik applaus voor juichvertraging? Nou ja, ik had wel wat verwacht. Nou goed, NLZ die heeft daar nu dus een oplossing voor. Ze hebben een speciale internetstream voor het WK voetbal die een minimale latency heeft. Hier moet je wel een stabiele en sterke...

0: Ging dat even wel iets charmant of zo, toch? Ja, ik vind het wel leuk. Oh, wacht. Ja, dankjewel. Jullie hadden wat vertraging, merk ik.
1: Dankjewel, Jim. Elke dinsdag op de radio en avond ook altijd te beluisteren via de Kink-app, Kink.nl. Kink in de kabel.

0: kan je gebeuren, hè?
1: Zo ineens twee tickets in je schoot geworpen krijgen voor de vrijdag van de Zwarte Cross. Toch een van de meest bijzondere feestjes elk jaar die je kunt vieren in Nederland. En dit jaar op de vrijdag onder andere de band Jet van Are You Gonna Be My Girl? Maar ook Dropkick Murphys, hallo. En ja, goed, in je schoot geworpen, dat is niet normaal. Maar je moet iets voor doen, je moet wel eventjes alert blijven. De Kinkprijzengeit komt op de radio op een gegeven moment. Er is gewoon het geluid van een geit op on steroids, of weet ik wat het beest allemaal geslikt heeft. Zodra je dat geluid hoort, pak je gelijk je telefoon, open je de Kink-app, druk je op de contactknop en stuur je een berichtje in de trant van ja, geit, ja, Zwarte Cross of hey, lul, geef me die tickets. Iets in die trant, dan is, weet ik een beetje wat de strekking van je berichtje is. En die geit kan elk moment voorbij komen.
2: Kink. Gitaarliefhebbers, start your engines. Want deze week stuurt Michiel Veenstra je tijdens de Kinkstart naar de Zwarte Cross. Zet je schrap, want de Kinkprijzigheid heeft tickets in de bek voor de donderdag van het festival. Met onder andere Within Temptation en The Vaccines, maar ook voor de Zwarte Cross Vrijdag met Dropkick Murphys. Dus vroom vroom, hou de Kink-app gereed en win deze week kaarten voor de Zwarte Cross.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: Half negen. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Na de Haagse Schilderswijk is het Marokkaanse volksfeest na de overwinning op Oranje ook in Rotterdam voorbij. De politie heeft de Westkruiskade schoongeveegd en 4 mensen opgepakt. Jongeren wilden niet weg toen de politie dat zei. Frenkie de Jong vindt dat Oranje een teleurstellend WK had. Na de uitschakeling door penalties tegen Marokko wilde hij er niet te diep op ingaan. Maar Nederland mag er niet in de eerste knock-outronde uitvliegen, zei hij. En voor de tweede keer in een week is er iets ontploft bij een Pilatenstudio in Zevenaar, meldt Omroep Gelderland. Ruiten zijn kapot en er is 3 keer het woord betalen op het pand gespoten. Het weer van Weer Online? De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hoogtepunt van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste files staan in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd op de omrijroutes. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam nu 12 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp. Door die werkzaamheden een 3 kwartier vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Waddenhooy 8 kilometer file. Na een autobrand wordt er geborgen. De rechterrijstrook is dicht op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Opvallend veel vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen in 10 kilometer file. A35 Enschede-Almelo. Door opruimwerkzaamheden bijna een half uur vertraging tussen Enschede en Hengelo-Zuid in 5 kilometer file.

0: Leap vond nog op Vestrock en Pinkpop. In november keren ze terug naar Amsterdam voor hun eigen show. En dat wordt leuk!
1: Deze week op Kink.
2: Kans op kaarten voor de Zwarte Cross.
0: Net zoals de Zwarte Cross. Daar staat dan geen Leap, maar wel heel veel andere toffe dingen. Joe, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Met wie zou jij graag naar de vrijdag van de Zwarte Cross willen?
3: Met mijn dochter.
0: Jij stuurt al, is die dag al vrij van school? Is dat in de zomervakantie ook al begonnen? Zal wel, hè?
3: Nou, dat is net de dag die ze er vanaf gesnoept hebben voor de zomervakantie.
0: Oh, oké, dus eigenlijk begint die maandag pas de vakantie echt. Maar op vrijdag denken ze al, ja, jongens, we vinden het wel gefeliciteerd. Boek is ingeleverd, zoek het uit, doei.
3: Exact.
0: Eigenlijk dat, ja. En hoe oud is je dochter?
3: 13.
0: Eerste festival zou dit dan worden?
3: Nee, ze gaat wel eens mee naar dingetjes. En we zijn wel vaker naar festivaletjes geweest, maar wel eerst een echt grote festival.
0: Oké, okay, ja, en de Zwarte Cross is, volgens mij is het zelfs het grootste festival van Nederland ook. Dus het is ook wel gelijk vol erop dan.
3: Nou, dat is top.
0: Ja, bij deze, Joe, gefeliciteerd. Want de vrijdagtickets voor Zwarte Cross met onder andere Dropkick Murphys. En ook deze gasten, Jet, die zijn voor jou en je dochter. Jullie gaan een dagje naar de Zwarte Cross.
3: Geweldig, ga ik iemand laten vallen op school, dankjewel.
0: Je gaat nu nog even inbreken in de klas.
3: Precies.
0: Veel plezier daar.
3: Yo.
0: En bedankt voor het luisteren naar Kink.
3: Hoi.

0: Friends staan ze op de Down Rabbit Hole. De staat hoorde je, nieuw single The Fire. Vanavond dus in 013, The Black Crowes.
1: Veenstra vertelt.
0: Dit nummer was destijds de eerste single waarmee The Black Crowes de wereld lieten kennismaken met hun mix van bluesrock en southern swagger. En het lijkt alsof ze in elke noot zeggen: we zijn er en gaan ook niet meer weg. Het nummer is geschreven door beide broers Robinson, Rich en Chris, en het weerspiegelt hun reis als jonge muzikanten die alles opzij zetten voor hun droom. Het leven op de weg, de opofferingen en het onvermijdelijke conflict tussen persoonlijke relaties en de banddynamiek zitten allemaal hierin. En we zeggen, we hebben geen spijt van onze keuzes, maar we weten dat het niet altijd makkelijk was. Dat hoor je echt in elk stukje van de tekst. Singing songs ain't got no regrets. We maken muziek en ja, dat daar ook offers voor gemaakt moeten worden, dat is dan maar zo, maar het spijt ons niet. En het lijkt alsof ze zich rechtstreeks richten tot één meisje. Om haar te laten weten dat ze, ja, veel moeten opofferen. En dat het leven met een potentieel grote rock'n'rollster, iemand die het wil maken in een rock'n'roll, gewoon niet makkelijk is. Als je jong bent en je zit in een rockband, dan is dat je leven. En er zijn heel veel muren die je tegenkomt waar je dwars doorheen moet, zei Chris Robinson ooit. De boodschap aan het meisje? Ja. Ik geef echt heel veel om je, hoor. Maar het zou best kunnen zijn dat ik af en toe ook moet kiezen tussen jou en mijn wil om het te maken in de muziek. En dan is er een grote kans dat je, ja, alsof het een andere vrouw is waar je jaloers op zou kunnen zijn, dat je dan jaloers bent op de aandacht die ik geef aan de muziek in plaats van jou. En daarom de titel Jealous Again.

0: tracks uit de jaren 90. Titels ervan zitten verstopt in deze zin. Mijn dierlijke instincten zeggen me dat je zou moeten weten wie de koning is. Mijn dierlijke instincten zeggen me dat je zou moeten weten wie de koning is. Die drie tracks hoor je zo meteen bij Mick.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
14: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
15: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
16: Brussel-Zuid.
15: Hé, nu al?
14: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
25: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
26: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
27: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft in Rotterdam ingegrepen toen het Marokkaanse feest na de overwinning op Oranje langer duurde dan afgesproken. Mensen wilden niet weg en gooiden flessen naar de politie. Er zijn 4 mensen aangehouden. Ook in Den Haag greep de politie in en werden opnieuw mensen opgepakt. Dat gebeurde eerder vanmorgen ook al. Nederland werd na 3 gemiste strafschoppen uitgeschakeld op het WK door Marokko. Virgil van Dijk nam geen strafschop. Hij had kramp. Sommerville had ook kramp en hij miste vanaf 11 meter. Marokko miste minder vaak en is naar de volgende ronde. Volgens de Marokkaanse bondscoach zijn ze niet te stoppen als ze zo blijven spelen. In het Gelderse Zevenaar is voor de 2e keer in een week iets ontploft bij een pilatenstudio, meldt de regionale omroep. Dit keer werd ook 3 keer betalen op het pand gespoten. Afgelopen woensdag ontstond er ook brand en verspreidde de politie het signalement van een man die zou zijn weggerend. En het OM wil dat crypto-platform Knaken failliet wordt verklaard. Het bedrijf heeft geen vergunning gekregen en is gestopt. Volgens het OM kunnen klanten niet meer bij hun cryptomunten en is dat zorgelijk. Een faillissement moet ervoor zorgen dat de afwikkeling fatsoenlijk gebeurt. Knaken zegt dat het allemaal netjes gaat. Het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
0: Dit is even de hart van de ANWB. Het aantal files neemt weer af. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam blijft het onverminderd druk tussen Knopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door de werkzaamheden op de A44 een uur vertraging in 24 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda, een half uur vertraging tussen Schiedam en Knopend Terbrechtseplein door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam, een uur vertraging zowat tussen Hergatsplein en Afrit Oud-Beijerland door bergingswerkzaamheden 6 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk op de A67 Venlo richting Eindhoven 3 kilometer file bij Afrit Zomeren en een kwartier vertraging.
26: Kink.

Elke dag beginnen we de werkdag om 9 uur met een blokje nostalgie. Terug naar de jaren 90, een van de fijne muzikale decennia die er zijn. De King 90's Break. En Michiel had net al een kritische omschrijving naar de tracks die je vandaag hoort. Mijn dierlijke instincten zeggen me dat je zou moeten weten wie de koning is. Veel mensen hadden ze alle drie goed hoor. Tessa, Marco en ook Jake in de King app. Die kwamen met deze drie titels. You Ought to Know van Alanis Morissette hoor je zo meteen. Who is the King van Doggy Dog? En we beginnen de 90's Break met Animal Instinct. The Cranberries bij King.

Dog en Who's the King? Daarvoor You Are the Know van Alanis Morissette. En Animal Instinct van de Cranberries, de Kink 90s Break. Hier zijn elke dag, dus ook morgenochtend om 9 uur weer, een fijn blokje nostalgie naar de muziek van de jaren 90. Als je meer van de Zero's bent, is er ook een Zero's Break. Die hoor je straks bij Isabel. En er is ook een 80s Break zelfs. Die is in het weekend bij Elwin te horen. Hallo met Mick. De komende uren mag ik je gezelschap houden met de allerfijnste alternative rock op de dinsdagochtend van Kink. Op de stoel van Erik Coton, die een weekje vrij is. Welverdiend. Hallo, die man die werkt zo hard. Dat mag wel een keer. Met zometeen muziek van Kaiser Chiefs, Imagine Dragons, Led Zeppelin. En dit is The Haunted Youth, Forget Me.

0: Led Zeppelin en Immigrant Song. Kink Alternative Rock Radio met zometeen muziek van Radiohead. Je hoort de Kink XL, dus deze week de nieuwste van Editors. En ook Incubus komt eraan.
1: Kink. Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Kink. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: is terug met The Wow Signal. The Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu overal verkrijgbaar en te beluisteren op Spotify. The Wow Signal van Muse.
1: Superstar. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
3: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Kink. Dit is het station van Radiohead. Kooks. En Nick Hummel.
6: De Kink XL van Editors en ook Incubus hoor je zo meteen na Radiohead. Dit is Creed.
5: Kink.

Incubus, Wish You Were Here bij Kink Alternative Rock Radio. Daarvoor de Kink XL van Editors, The Rush. Zometeen hoor je muziek van The Killers, Gorillaz. Ik wil het eerst even met je hebben over volgende week. Dan beginnen we namelijk aan de Kink Album Top 1000. De lijst met de beste albums ooit gemaakt. 2 weken lang ga je die horen bij Kink. En nu kun jij daar jouw stem op uitbrengen. Dus als jij wil bepalen hoe die lijst met de beste

albums ever eruit gaat zien. Nu even jouw lijstje doorgeven. Dat kan nog tot en met vrijdag op kink.nl en in de Kink-app voor de Kink Album Top 1000. Album wat bijvoorbeeld vorig jaar geëindigd is op nummer 10... is El Camino van de Black Keys. Maar of dat dit jaar weer het geval is, dat bepaal jij dus. Alleen als jij erop stemt dan, is dat weer zo. Deze staat er ook op van de Black Keys op El Camino. Little Black Submarines. Little

0: fluitend door de dinsdagochtend heen met muziek van Gorillaz. Orange County hoor je. Zij zijn een van de artiesten op de line-up komend weekend op het Rock Werchter Festival. Als je daarbij bent, heel veel plezier.
1: Dit is King.
0: Als je er niet bij bent, dan kunnen wij een paar dingen voor je betekenen. Sowieso zijn Stefan en Jim daar. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag ook op zender te horen vanaf Rock Werchter. Dus dan krijg je al een beetje van de vibes mee daar. Hopelijk gaan we ook nog wel hier en daar wat optredens uitzenden. En je volgt de socials van King natuurlijk. @king.nl op bijvoorbeeld Instagram of Facebook. In de stories daar zie je van alles wat er daar op het Werchterterrein gebeurt voorbij komen. En zoals je dat bijvoorbeeld een paar weken geleden ook op Pinkpop. Een paar weken geleden is nog maar anderhalve week. Vers in het geheugen hebt gezien. Dus sowieso altijd leuk om te volgen. Maar ook zeker als je komend weekend op de hoogte wil blijven van Werchter. @king.nl op de socials. Dit is Guns N' Roses bij King. Live and Let Die.

0: N' Roses en Live and Let Die. Bij Kink Alternative Rock Radio. Zometeen na tienen hoor je hier nog veel meer fijne Alternative Rock van bijvoorbeeld Red Hot Chili Peppers en ook Muse en Kings of Leon. Hoi zo.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Zoveel voor zo weinig. Bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken. Zoals Dove, Axe, André Lon. En een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi,
6: waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam en Den Haag zijn mensen opgepakt na de WK-overwinning van Marokko op Oranje. Marokko nam de penalties beter en Oranje ligt eruit. Het feest begon gezellig, maar in Den Haag werden bijvoorbeeld motoragenten bekogeld, onder meer met stenen. In Rotterdam luisterden Marokkaanse fans niet naar de politie. Op steeds meer plaatsen lopen ratten en muizen rond. De Telegraaf heeft dat uitgezocht. Mensen gooien dingen op straat en ratten knagen ook vuilniszakken open. Vooral dichtbebouwde gebieden zijn aantrekkelijk voor de dieren, omdat ze er veel schuilplaatsen hebben. Het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast te verminderen. Producten van Chinese webshops zijn vaak van slechte kwaliteit en daarom mag er in Frankrijk geen reclame meer voor worden gemaakt. Wat mensen er kopen wordt snel weggegooid en dat is slecht voor het milieu. Als de nieuwe wet volgend jaar ingaat, mogen influencers in Frankrijk ook niks meer aanprijzen van sites als AliExpress en Temu. En Nederlanders houden bij het boeken van een vakantie steeds vaker rekening met het weer. Veel mensen willen niet naar een plek waar vaak bosbranden of hittegolven zijn, of waar veel regen valt. Dan kiezen we liever voor een andere bestemming. Of we gaan op een ander moment in het jaar op vakantie, als het weer minder extreem is. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen zonnig, later is het op meer plaatsen bewolkt. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
13: Kink, Alternative Rock Radio, Nick Hamel.
0: Met Muse zometeen en ook Kings of Leon, eerst Under the Bridge van Red Hot Chili Peppers. Kink.

Kink met Kings of Leon en Notion. Zometeen de muziek van Honey I'm Home, Live en ook Jimmy Eat World ga je horen. Eerst even terug naar toen ik een klein jongetje was. Toen was ik met mijn vader op vakantie naar Egypte. En toen kon je daar de piramides in Cairo. En ik durfde dat toen niet, want ik was een bang jongetje. En toen hebben we dat niet gedaan. En nu is een paar weken geleden mijn vader weer opnieuw, nu met zijn vriendin, naar Egypte gegaan. En toen zijn ze wel de piramides in gegaan. Dus ik was in Limburg, waar mijn vader woont, voor Pinkpop. En ben ik ook even bij hem gezellig langs gegaan, die foto's gekeken. En gelukkig bleek het de moeite niet heel erg waard te zijn, vond ik in ieder geval. Ik zag de foto's en ik dacht, nou ja, dat is een soort van krappe gangetjes. Dus wat dat betreft, geen spijt van die keuze die ik al die jaren geleden heb gemaakt. Ik moest eraan denken door deze songtitel van Madness, Night Boat to Cairo.

0: Jimmy Eat World.
1: Pop-punk,
0: en een fijne dosis pop-punk sweetness. Op de dinsdagochtend van Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen muziek van Mumford & Sons, Violet Grohl en R.E.M. ga je horen.
2: Kink.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
11: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
12: Mooi van Ethos.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

R.E.M. Back Inc. Night Swimming op dinsdag 30 juni 2026. Het is wel vaker 30 juni, sterker nog, dat is het elk jaar. En dat is een mooie datum geweest, bijvoorbeeld in 2015. Toen lanceerde Apple Apple Music. Daarvoor had je ook al iTunes. Daar kon je dan digitale singles en albums kopen. Maar met deze dienst wordt het ook meteen een concurrent van Spotify. De streamingdienst, hè, Apple Music. 1998, toen was het ook een keer 30 juni. Toen bracht System of a Down hun debuutalbum uit. Dat verkocht heel erg goed in Amerika. En het bekendste werk, dat komt wel later. Op deze debuutplaat staat Spiders. En ook Sugar staat daar bijvoorbeeld op. En in 2000 was 30 juni een hele verdrietige dag. Een duistere dag uit de geschiedenis van Kink Icons Pearl Jam. In Denemarken kwamen namelijk 9 mensen om het leven omdat ze vertrapt werden door andere leden van het publiek. Er brak chaos uit en de band stopte de show. Maar dat was dus te laat voor die 9 slachtoffers. Crowdsurfen werd daarna op vele podia verboden. En Pearl Jam die bracht later dit nummer uit ter ere van die slachtoffers daar in Denemarken. Love Boat Captain, Pearl Jam, Back Inc.

Why Can't This Be Love? Van Halen bij Kink Alternative Rock Radio. Met Mick op de stoel van Erik Corton. En Erik Corton is een hele leuke collega, hoor. Echt gezellige man. Maar ik weet ook dat je geen ruzie met hem moet krijgen. Ik weet niet of je hem gezien hebt in een van die crime-series waar hij in speelt. Nou, dat weet je genoeg. Dus als hij in zijn contract heeft opgenomen, elke show van Erik Corton moet er een Foo Fighters of Queens of the Stone Age track gedraaid worden. Dan ga ik maar daar ook gewoon maar in die week dat ik inval aanhouden. Dus bij deze Queens of the Stone Age, dit is My God is the Sun by Kink.

0: Zo is er zelfs als Erik er niet is een weekje aan die contractuele verplichting voldaan. Toch wel fijn. Queens of the Stone Age en My God is the Sun bij Kink op de dinsdagmiddag, waar je zometeen muziek hoort van Arctic Monkeys, Lou Reed en ook de nieuwste van Nothing But Thieves.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
11: I want chicken.
12: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
13: Boeie.
14: Alle hak, tweede gratis.
13: Lekker hoor.
14: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
13: Zoé.
14: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
13: Yes.
14: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hamster!
15: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook uit de meterkast.
15: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Twee van de mensen die vanmorgen werden opgepakt in Den Haag schoten met een pistool naar de politie. Dat bleek een balletjespistool te zijn, maar dat wisten agenten niet. Daarom werd hard ingegrepen. Het gebeurde nadat fans van Marokko feest vierden omdat ze van Oranje wonnen op het WK. In totaal zijn 13 mensen opgepakt. Na bijna 24 jaar is er alsnog iemand opgepakt voor een verkrachting in Lisserbroek. Een meisje van 16 werd in 2002 verkracht nadat ze van haar fiets was getrokken. Het onderzoek leverde toen niks op, maar nu was er een DNA-match met een man van 64 uit de gemeente Haarlemmermeer. Hij blijft voorlopig vastzitten. Bij een bedrijf in Genemuiden, Overijssel, is een gevaarlijke stof vrijgekomen na een ongeluk. Meerdere mensen raakten gewond en er moest iemand naar het ziekenhuis. Het is niet bekend om welke stof het gaat, dat wordt onderzocht. Ook is onduidelijk hoeveel mensen gewond zijn. En Orgel Joke had alles klaarstaan om morgen naar Amerika te vliegen voor het WK, maar dat hoeft niet meer. Ze was gevraagd om op te treden als Nederland een ronde verder zou komen, maar we liggen eruit. Joke is heel dankbaar voor de uitnodiging, maar baalt enorm. Ze was eigenlijk al voor vandaag gevraagd, maar dat werd afgezegd. Het weer van Weer Online. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
20: Kink, Alternative Rock Radio.
0: Met Lou Reed en ook de nieuwste Nothing But Thieves na Arctic Monkeys, Fake Tales of San Francisco.

hoorde van Nothing But Thieves, Out King XL Evolution. En dat was leuk, want het is voor het eerst in jaren dat ze weer met echt nieuw werk komen sinds Death Club City, dat vorige album. Volgende is ook alweer aangekondigd, Stray Dogs. Daar gaat deze op staan en dat komt op 25 september uit. Dus goed nieuws voor fans van Nothing But Thieves. Ook goed nieuws voor fans van Sam Fender, voor fans van Toploader of voor fans van Placebo, want die artiesten die ga je allemaal zo meteen horen op de dinsdagochtend van Kink. Naar de Presidents of the USA, dus Lamp.

0: Ik zit hier in de studio in mijn Nirvana pantshirt. En dat is toepasselijk, want zometeen de Kink Album Top 1000 Classic. Elke dag in dit programma een album uit die lijst in de spotlight. En deze keer is dat zometeen een album van Nirvana. Maar eerst hoor je nog muziek straks van Tudor Cinema Club, Alex Sax en ook Metallica komt eraan.
1: Kink.
2: Gitaarliefhebbers, start your engines. Want deze week stuurt Michiel Veenstra je tijdens de Kinkstart naar de Zwarte Cross. Zet je schrap, want de Kink Prijzigheid heeft tickets in de bek voor de donderdag van het festival. Met onder andere Within Temptation en The Vaccines, maar ook voor de Zwarte Cross Vrijdag met Dropkick Murphys. Dus vroom vroom, hou de Kink app gereed en win deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Kink.
3: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl. King.

0: Nothing Good Can Work, Tudor Cinema Club bij Kink Alternative Rock Radio.
1: Kink Album Top 1000 Classic.
0: Album Top 1000 komt eraan. Volgende week hoor je hem weer. Je kan stemmen op kink.nl nu nog. En elke dag in dit programma een album uit die lijst in de spotlight. Vandaag MTV Unplugged in New York. Het album van Nirvana dat in 1994 uitkwam. Dat is de nummer 44 van vorig jaar in de Album Top 1000. En dat is uit die serie van MTV, hè, Unplugged, waarin ze artiesten uitnodigen om een akoestische sessie te spelen. Dat begon al in 1989. The Cure, Queensryche en Midnight Oil, Paul McCartney, die waren er al geweest. En Nirvana werd nu uitgenodigd op 18 november 1993. Het is een van de laatste opnames van Kurt Cobain, want hij stapte in april 1994 zelf uit het leven. En een half jaar na zijn dood werd deze MTV Unplugged sessie dan uitgebracht. En er waren een paar opmerkelijke dingen aan die opname. Kurt die wou Stargazer Lelies op het podium als bloemen. Want hij zei tegen een producent van MTV, het moet een beetje als een begrafenis eruit zien. Ze speelden covers, dat kwam ook niet veel voor bij andere Unplugged sessies. En de mensen maakten zich een beetje zorgen over Dave Grohl, de drummer van Nirvana. Die had namelijk nog nooit brushes gebruikt op zijn drumstel. Die werd meestal gezien als een hele harde, luide, agressieve bijna drummer, zeg maar. En dat dachten ze, past dat wel bij een Unplugged sessie? Maar het werd uiteindelijk een fantastisch eindresultaat en een te gek album. Wat mij betreft de beste, meest legendarische MTV Unplugged sessie ooit. Op nummer 44 dus in de Album Top 1000. En in deze Album Top 1000 Classic hoor je zo meteen Where Did You Sleep Last Night? Maar eerst About A Girl.
1: Kink Album Top 1000 Classic.

Nirvana, Where Did You Sleep Last Night? En daarvoor ook About a Girl van MTV Unplugged in New York. Het album dat centraal stond in de Kink album Top 1000 Classic vandaag. Morgen weer een nieuwe. Dan alle aandacht voor Break the Cycle, de plaat van Stained in de Kink album Top 1000 Classic. En zometeen een classic van U2. Eerst nieuwe muziek van The Warning. Dit is Ritual bij Kink.

0: YouTube bij Kink en Where the Streets Have No Name. Ik spreek je morgenochtend om 9 uur weer. Zometeen na 12 is hier Isabel Brinkman met onder andere zometeen muziek van Beastie Boys, The Last Dinner Party en ook Franz Ferdinand.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
17: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van Den Haag heeft geen goed woord over voor de mensen die de politie aanvielen vanmorgen. Het ging mis nadat Marokkaanse fans de WK-winst op Oranje hadden gevierd. Maar dan val je de politie niet aan, zei de burgemeester. Hij is dankbaar dat vrijwilligers en buurtvaders in de Schilderswijk hielpen de rust terug te brengen. Het OM zegt sorry voor hoe ze een dodelijke aanrijding hebben behandeld 5 jaar geleden. Dat duurde veel te lang en had anders gemoeten. Een meisje van 14 werd doodgereden door een man die was afgeleid door zijn telefoon. Hij kreeg een geldboete, maar had eigenlijk voor de rechter moeten komen. Dat gebeurde later alsnog. 14 mensen zijn gewond geraakt bij een bedrijfsongeluk in Genemuiden in Overijssel. Er kwam een gevaarlijke stof vrij toen de accu van een heftruck kapot ging. Dat werd pas na een tijdje opgemerkt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook een brandweerman. En Russische spionnen proberen in te breken bij berichtendienst Signal om gesprekken te stelen. Signal zou beter omgaan met privacy dan andere apps. Daarom gebruiken bijvoorbeeld het leger en journalisten het. Maar als je op een phishinglinkje klikt, kunnen ze toch je gesprekken downloaden. En dat lukt volgens de AIVD behoorlijk goed. Het weer van Weer Online. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt. Het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
17: King Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
19: Speels eerbetoon aan science fiction. Intergalactic. Beastie Boys. King.

0: Kink.
1: Hele goede dinsdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Nou, ik hoop dat de voetballiefhebbers een beetje bij zijn gekomen. Het is inmiddels middag. Ik hoop dat je een beetje gewend bent aan het feit dat het WK-feestje voor Nederland voorbij is. Maar we hebben nog genoeg om naar vooruit te kijken. Bijvoorbeeld de zomervakantie, die komt er bijna aan. Dat is positief nieuws, toch? En hele fijne muziek ook. Bijvoorbeeld van Green Day, ook van Personal Trainer en van gitaarvirtuoos Jimi Hendrix en zijn Foxy Lady.

0: Na de hoogtijdagen van de Britpop verruilde hij de rock'n'roll sfeer voor een boerderij in Oxfordshire in Engeland. En daar produceert hij onder andere bekroonde kazen, zoals Little Wallop en Fairlie Wallow. Ja, dus als je die kaas in huis haalt, dan heb je kaas van de bassist van Blur, Alex James. Je hoort hem zometeen met Blur, There's No Other Way, en ook Paramore en Bleach 93 onderweg.
1: King. Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. De warmte.nl.

Nieuwe sterren aan het firmament. Bleach 93 met Underrated. En van een nieuwe band naar een band die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. Bij allerlei generaties, moet ik daarbij zeggen. Fleetwood Mac heb ik het over. Die ga ik zo meteen draaien met Go Your Own Way. En ik hoor geregeld bij mij thuis Fleetwood Mac. En dat vind ik dan wel weer grappig, want ik heb ook muziek van Fleetwood Mac, maar ik ben niet degene die het continu opzet. Dat doet wel mijn dochter. En dat vind ik toch wel een van de voordelen nog van social media. Dat ze zoveel muziek toegevoegd krijgen door die platformen. Voor de rest heb ik echt een scheidhekel aan al die social media dingen, zeker voor jongeren. Maar op het gebied van muziek is het dan wel weer een hele goede opvoeding als je mij vraagt. Want onder andere door TikTok weer helemaal on the map. Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

Dance. Die heet In The Stars. Zometeen heb ik ook nog de allernieuwste voor je van Mr. Jack White. Ook de meest recente van de Wodan Boys. 3 tracks sowieso uit de Zero's. Voor de Kink Zero's Break. En ook voor de 90's ben je helemaal goed hier bij Kink. Zo, dat kwam er heel raar uit, maar je begrijpt wat ik bedoel. What's up voor een ambulance?

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgde ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
7: Zo, waar is het warm? Horeca de barbecue alarm.
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
9: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De regels voor oefeningen van het leger worden een stuk strenger. Dat wilden de provincie Noord-Brabant en de gemeente Ede na branden op oefenterreinen eind april. Bij droogte moeten er voortaan brandblussers in de buurt zijn en een terreinbeheerder mag een oefening verbieden of stoppen als hij denkt dat daarmee brand wordt voorkomen. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf verzekerden bijvoorbeeld schepen waarop tot slaafgemaakte mensen werden vervoerd. Ook waren ze verbonden aan dwangarbeid op koffie- en suikerlocaties, blijkt uit een onderzoek dat ASR liet doen. De CEO noemt het een pijnlijke bladzijde. Vannacht is er iemand overleden bij een auto-ongeluk in het Friese Spanga. En dat blijkt een man van 18 te zijn. Hij zat naast de bestuurder die het ongeluk heeft overleefd. Die is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Of dat een rol speelde bij het ongeluk is nog niet bekend. En de reactie van bondskanselier Merz op de uitschakeling van Duitsland op het WK valt niet goed. Hij schreef op X dat hij trots is en had het over wat een wedstrijd. Mensen vroegen zich online af of Merz wel dezelfde wedstrijd had gezien als zij. Een Europarlementariër vraagt zich af wat erger is, de wedstrijd of de analyse van Merz. Het weer van Weer Online. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
13: Existentiële angst en sterfelijkheid. Death, white lies.

Blindsided van The Wodan Boys. En de Wodan Boys die gaan optreden op de Zwarte Cross dit jaar vindt dit keer plaats donderdag 16 juli tot en met zondag 19 juli in Lichtenvoorde. En deze hele week maak je kans bij Michiel Veenstra in Kingstart op tickets voor de Zwarte Cross. De hele week kan je kaartjes winnen voor de donderdag of de vrijdag. En aanstaande vrijdag dan gaat er ook nog een setje uit met weekendtickets inclusief de camping. Voor de Zwarte Cross dus met onder andere de Wodan Boys, maar ook Kaiser Chiefs, Direct, Dropkick Murphys, Heath, Paceshifters, Play Nirvana en nog zoveel meer moois. Ik zou zeggen, kijk even op de Kingsite, kink.nl/nieuws... voor meer informatie over de Zwarte Cross. En als je het gemist hebt, hoe je nou aan die kaartjes moet komen. Okidoki, Arcade Fire, Ready to Start. Die komt eraan na Pulp met The Common People.

0: vers van de pers. Jack White met Dollar Bill. Zometeen heb ik onder andere 3 klassiekers voor je uit de Zero's en de King Zero's Break. En nu alvast de vraag, wat hadden we over het algemeen allemaal wel in onze auto liggen in de Zero's, wat je nu eigenlijk niet of amper meer ziet? Ik heb er wel nog steeds eentje in de auto, maar ik ben een beetje ouderwets. Dus wat hadden we bijna allemaal wel in de auto liggen in de Zero's, wat we nu eigenlijk bijna niet meer zien of gebruiken? Antwoord zometeen en dus ook 3 tracks in de King Zero's Break.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2e halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren, met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Voel mij zo
9: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Kink, dit is het station van System of a Down.
3: Wake up, wake up. Breakfast and put a little makeup.
2: The Euro. Depeche Mode. Isabel Brinkman.
4: Tijd voor de Kink Zero's Break. En ik vroeg net, wat hadden we, niet allemaal, maar bijna allemaal wel in onze auto liggen in de Zero's, wat we nu bijna niet meer hebben. Ik heb het wel nog steeds, maar ik ben een klein beetje sentimenteel en ouderwets. Maar vroeger kon je echt zonder niet op pad. Nou, wat ligt er nu niet meer in je auto? Opberghoesjes, opbergmapjes voor cd's. Ja, die hadden we allemaal wel onder onze stoel liggen, maar tegenwoordig is dat helemaal niet meer aan de orde. Want ja, überhaupt streaming, die heeft natuurlijk de hele cd verdrongen. Dus we gaan allemaal streamen. Bovendien, heel veel auto's die hebben niet eens een cd-speler meer. Dus ja, wat heb je dan aan een mapje met cd's erin? Alleen verzamelaars, die bewaren ze nog, hè? Die opbergmapjes. Zoals ik bijvoorbeeld. En ik gebruik ze af en toe nog. Ik heb nog een cd-speler in de auto. En soms als ik een roadtrip maak, vind ik het heel lekker om gewoon nog ouderwets met het mapje de cd's erin te draaien en te wisselen. Dat dus. Sinds de Zero's bijna geen opbergmapjes voor cd's meer in de auto. Wel nog steeds muziek uit de Zero's in de auto. En ook hier op Kink natuurlijk. Zometeen uit de 2000 Playmate of the Year van Zebrahead. Uit 2006 in The Morning van Razorlight. En we starten deze Kink Zero's Break van de dinsdag met Audioslave uit 2003, Like a Stone. Goed begin van de Kink Zero's Break.
2: Kink Zero's Break.

afsluiter van de Kink Zero's Break. Terug naar 2026. Het jaar dat Triggerfinger Come Clean uitbracht, hoor je zometeen na Wood van Alice in Chains.

0: Leuk dat je luistert naar Kink. Isabel hier tot 3 uur. Zometeen heb ik de allernieuwste voor je van Editors. Ook de meest recente van Evanescence, van de Foo Fighters. Maar ook heel veel fijne klassiekers. Bijvoorbeeld van David Bowie. Zometeen hier dus op Kink.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag Emco Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.
14: Elke maand.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM eist 8 weken cel tegen een man die 5 jaar geleden het 14-jarige meisje Tamar doodreed in Zuiderwoude aan het Markermeer. Ze werd gevonden langs de weg. De man dacht dat hij een dier had geraakt en reed door. Volgens het OM is bewezen dat hij onvoldoende voor zich heeft gekeken. 2 mannen die werden verdacht van het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein zijn vrijgesproken. 1 van de 2 werkte bij de politie. Ze zouden het meisje hebben misbruikt op een parkeerplaats. Ze zou dronken zijn geweest. De rechter zegt dat er toen geen sprake was van een bijzonder kwetsbare positie. Het kabinet wil de tussentijdse toets voor het rijexamen verplichten. Het is een soort proefexamen om te kijken hoe ver je bent. De examinator geeft na afloop tips. Het plan hoort bij een voorstel dat de kwaliteit van rijlessen moet verbeteren. Het moet bijvoorbeeld makkelijker worden om in te grijpen bij rijscholen die het slecht doen. En er zijn zoveel mensen die de volgende WK-wedstrijd van Kaapverdië willen zien in de bioscoop dat er een 2e zaal bij komt. De wedstrijd tegen Argentinië is vrijdag te zien in Rotterdam. Daar wonen veel Kaapverdianen en 6 spelers komen er vandaan. Gisteren crashte de website waar de kaartjes op werden verkocht. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het grijs, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
4: Kink, Alternative Rock Radio.
6: Desillusie en oppervlakkigheid. Everything Zen.

bas en zanger en toetsenist van The Killers, Brandon Flowers, die brengt dit jaar voor het eerst sinds 2015 een nieuw soloalbum uit. Verschijnt op 21 augustus, gaat heten Treasure is zijn derde. En hij omschrijft dit nieuwe werk als country and western. Oké, ben heel erg benieuwd. Wat heb ik nu voor je? Nou, onder andere Dave Bowie met Modern Love en ook Fontaine's DC en de Red Hot Chili Peppers.

0: Lobo met Grounds for Divorce. Ik ga voorlopig nog niet van je scheiden. Ik houd in ieder geval vandaag weer uit met je. En dat klinkt heel negatief. Doe het positief. Tot 3 uur met heel veel fijne alternative rock. Onder andere van The Smashing Pumpkins, The Foo Fighters en Queens of the Stone Age.
1: Gitaarliefhebbers, start your engines. Want deze week stuurt Michiel Veenstra je tijdens de Kinkstart naar de Zwarte Cross. Zet je schrap, want de Kinkprijzigheid heeft tickets in de bek voor de donderdag van het festival. Met onder andere Within Temptation en The Vaccines, maar ook voor de Zwarte Cross Vrijdag met Dropkick Murphys. Dus vroom vroom, hou de Kink app gereed en win deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Kink.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
4: Doei.
5: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
4: Hamster.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Renew.
9: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.

Ik ben niet zo van het verbieden. Ik denk dat dat weinig zin heeft. Maar mensen af en toe op harde wijze ergens van bewust maken, dat vind ik dan een ander verhaal. En dat vind ik een beetje voor het volgende bericht. In Frankrijk is het namelijk binnenkort niet meer toegestaan, dus verboden, om reclame te maken voor fast fashion. En dan met name van die Chinese webshops zoals Temu, Shein en AliExpress. Dit wetsvoorstel dat heeft als doel om de milieuschade die deze kledingindustrie veroorzaakt terug te dringen. En ja, dat vind ik wel een hele goeie. Laten we mensen bewust maken. Ik heb een dochter van 15. Als ik af en toe zie wat daar binnenkomt inderdaad aan fast fashion met al die pakketjes, hoe kort het gedragen wordt en hoe snel het weer in de prullenbak verdwijnt, ja, dan keert mijn maag daar toch wel van om. En dan denk ik, het is best belangrijk om dat een beetje terug te dringen. Dus ja, is dit nou bewust maken of verbieden? Het wordt niet verboden dat je die spullen mag kopen. Het wordt alleen even bewust gemaakt. Wij gaan hier geen reclame voor maken.

Want het is namelijk een slechte zaak. Ja, ik ben het er wel mee eens. Maar gelukkig maakt helemaal niet uit wat ik ervan vind. Who will you follow in deze? Zometeen van Evanescence op Kink. Na Welcome to My Life van Simple Plan.

0: Het was me wederom een genoeg om deze middag met je door te brengen. Morgen dan doe ik het gewoon weer vanaf 12 uur. Ik hoop dat je me dan ook opzoekt. En ik wens je zometeen heel veel plezier bij Stefan. Bye bye.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AHA Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een relschopper is veroordeeld die vorig jaar op het Malieveld een politieauto in brand stak. Hij moet bijna 1,5 jaar de cel in. Zelf ontkent hij dat hij de auto aanstak, maar de rechter is overtuigd door het beeldmateriaal. Protest was gericht tegen immigratie en ontaarde in een orgie van geweld, zei het OM. 6 jaar geleden werd Tamar, een meisje uit Marken, doodgereden en justitie eist nu 8 weken cel voor de man die dat deed. Kan zijn dat Tamar al op de weg lag. Er zijn geen sporen aan de voorkant van de auto gevonden, wel eronder. In ieder geval heeft hij niet goed opgelet, zegt het OM. Ook reed hij door. In Athene is een appartementengebouw van 4 verdiepingen ingestort. 4 mensen zijn onder het puin vandaan gehaald. Er wordt nog gezocht naar anderen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. In het pand ernaast is een verbouwing bezig. En de ANWB heeft het door de hitte vorige week veel drukker gehad met pechmeldingen in het buitenland. Met name in België, Duitsland en Frankrijk. Auto's hadden kapotte accu's en elektronische problemen. Vooral elektrische auto's zijn kwetsbaar door de hitte, zegt de ANWB. Ze kunnen dan niet goed koelen. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
5: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je de Police naar Arctic Monkeys. I bet you look good on the dance floor. Kink.

is het al goedemiddag? Of ben je vandaag misschien wel langer doorgegaan omdat je per se moest zien hoe Nederland nog steeds geen penalties kan nemen? Want in dat geval goedemorgen. En als je al de hele dag je best doet tegen de slaap te vechten met je hoofd op je arm, beloof ik dat ik mijn best ga doen om je wakker te houden. Weezer hoorde je, We Might As Well Be Strangers op Kink. Mijn naam is Stefan. Zometeen heb ik Biffy Claro voor je. Eerst deze van de Cranberries. Oh, To My Family.

0: Throwing Muses en Bright Yellow Gun.
1: Korenslag.
0: Het is bijna 3:30. En ik zei het net ook al, misschien heb je de nacht wel doorgehaald om het Nederlands elftal te kijken vannacht. En baal je nu een beetje omdat je de nacht hebt doorgehaald omdat je het Nederlands elftal wilde kijken vannacht. Wat ik zou begrijpen als je daarvan baalt. Dan zit je de hele dag al een beetje voor je uit te staren. In dat geval kun je ongetwijfeld een pauze gebruiken. En die pauze, die bieden we je. Bij Kink, elke maandag tot en met donderdag zo rond 3:30 even een ademruimte. Waarin we een kort spelletje spelen. Dat spelletje dat heet Korenslag. Ik ga je laten horen wat het koor vandaag gezongen heeft. En aan jou de vraag om titel en artiest goed te raden.
1: Korenslag. Hoor jij wat het koor zingt?
0: Nou, en gelukkig is hij niet al te moeilijk vandaag. Althans, ik heb hem. Maar is het jou ook gelukt? Titel en artiest? Geef die door, stuur een berichtje via de Kink-app. Een goed antwoord levert je punten op in het Korenslagklassement. En wat het goede antwoord is, dat hoor je zo meteen. Zo namelijk het origineel, net als Honey, I'm Home en ook System of a Down.
2: Kink. Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Goedemorgen!
11: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de bodembad.
14: Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Punten voor Frank, Dominic en ook Ferry heeft het herkend wat het koor zingt. Kink.
1: Korenslag.
0: En volgens mij was die ook prima te doen. Als jij het ook wist, mag jij ook punten bijschrijven in jouw korenslagklassement. Het goede antwoord? Metallica en Enter Sandman.

Dit is echt zo'n nummer wat je een keer op een goede speakerinstallatie of op een goede koptelefoon moet luisteren. Want er gebeurt zoveel en het is zo'n enorme trip. Ik snap ook wel dat het liedje Hyperspace Mountain heet. Honey, I'm Home hoorde je op King met zometeen The War on Drugs.

0: Florence Road. Hanging Out to Dry. Aankomend weekend staan zij op Rock Werchter, het festival in België. En dat moet live toch ook te gek klinken, dit? Dat is mijn vermoeden tenminste, hoor. Het is bijna 4 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Zometeen in de ANP Nieuws. De goedkope abonnementen van de NS, dat heb je wellicht wel meegekregen. Het was bedoeld om meer mensen de trein in te krijgen. Maar wat denken we? Is dat een beetje gelukt? Het ANP Nieuws heeft zometeen het antwoord. Daarna hoor je de Haunted Youth.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Muse is terug met de Wow Signal. De Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu overal verkrijgbaar en te beluisteren op Spotify. De Wow Signal van Muse. Superstar.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: 4 uur. Kink. AMP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het zomerabonnement van de NS wordt vooral gebruikt door klanten die al een abonnement hadden. Maar 1 op de 5 is een nieuwe abonnee, blijkt uit cijfers van de NS. Tot eind augustus kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen door Nederland buiten de daluren. Normaal kost zo'n abonnement bijna €130. Het Centrum Seksueel Geweld krijgt steeds meer meldingen binnen. Afgelopen jaar is het met 20% gestegen en dat is het derde jaar op rij. Het centrum denkt dat het komt doordat meer slachtoffers vertrouwen hebben in de hulpverlening. Tegelijk zijn ze bang dat het nog steeds maar het topje van de ijsberg is. 3 jaar cel en een beroepsverbod voor een gevangenisbewaarder in Niebersluis die een vrouwelijke gevangene verkrachtte. Dat deed hij 16 jaar geleden in haar cel toen andere gevangenen aan het luchten waren. De zaak duurde zo lang omdat justitie de man eerst niet wilde vervolgen. Het gebeurde pas na een klacht bij het gerechtshof. En er komen strengere regels voor militaire oefeningen als het heel droog is. Aanleiding zijn natuurbranden dit voorjaar door oefeningen met explosieven. Een van de regels is dat de blusmiddelen vlakbij moeten staan. Ook komt er in de militaire opleiding meer aandacht voor brandveiligheid. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje.
20: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint wat drukker te worden. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook loopt het verkeer vertraging op door werkzaamheden bij Gorkum. In totaal bijna 400 kilometer al. De A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Ruim 20 minuten vertraging door werkzaamheden bij Utrecht Centrum. 7 kilometer file vanaf Breukelen rijdt het langzaam. A27 Utrecht-Gorkum. Arkham. Bij knooppunt Everdingen 9 kilometer file en een kwartier op onthoud. En de rechterrijstrook van de A73 is dicht vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt Het Vonderen. Vanaf Roermond Oost 6 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is een half uur.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
0: Zometeen hoor je de 100 Youth naast Kank en Nancy. Dit is Week.

0: Forget Me op Kink. Zometeen ook U2, zo ook Florence and the Machine. Eerst.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: 30 juni, dat is deze datum. Eentje die de boeken ingaat als de dag dat, ja... Ja, toch vooral als de dag dat het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het WK voetbal, hè, door Marokko. Wederom met penalties. Het is zo balen, die penalties. Ja. Het is wat het is. En het goede nieuws. Alle reclames met volkszangers die juichen voor Oranje, die zijn daardoor ook meteen verdwenen. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zou Johan Cruijff zeggen. Verder is het de dag van de rechtszaak tegen de man die in 2020 de 14-jarige Tamar schijnt te hebben doodgereden. 8 weken cel wordt er tegen hem geëist. En ook goed nieuws voor krabben en kreeften. Er komt namelijk definitief een verbod op het levend koken van die dieren. Er gebeurde al steeds minder dat ze levend gekookt werden. Maar dus nu zullen ook de laatste restaurants ermee moeten stoppen, want er komt een verbod. Dat komt er omdat het levend koken van krabben en kreeften heel veel stress en pijn oplevert bij die beesten. En dat wil men nu gaan verminderen. Niet alleen bij krabben en kreeften trouwens. Er wordt op meer plekken gekeken hoe stress en pijn verminderd kan worden. Er wordt bijvoorbeeld ook al gesproken over een verbod op penalty-series.
1: Stefan Kok.
0: Die schijnen vooral bij Nederlandse voetballers heel veel stress en pijn op te leven. Dit is King, zo meteen U2. Eerst Florence and the Machine. Aankomend weekend headliner op Down the Rabbit Hole. Dus hoe toepasselijk. Rabbit Heart hoor je nu.
1: Alternative Rock Radio. Kink.

Kink. Zometeen ook Oasis. En ik heb iets ergs gedaan, een beetje beschamend. Misschien dat je het van me weet. Ik ben best wel fan van de Efteling. Ik vind dat leuk. Ik vind het een leuk park. Ik kom er graag. En ik zag deze staan. Ghost. Dance Macabre of Dans Macabre. Hoe je het ook uit wil spreken. En Dans Macabre, dat weet je misschien, is ook een attractie in de Efteling. Daar heb ik die app op mijn telefoon. Daar staat 20 minuten wachtrij nu. Dat kun je gewoon live zien. Die 20 minuten, die hoef je op Kink gelukkig niet te wachten. Je kan gewoon meteen instappen. En na afloop ben je ook een stuk minder misselijk. Ghost hoor je nu. Dans Macabre.

0: My Chemical Romance. You're the Teenagers. Je hebt nog een paar dagen om te stemmen voor de Kink Album Top 1000. En ik snap dat het lastig kan zijn om de beste albums ooit gemaakt te kiezen. Maar misschien heb ik een tip voor je die nou ja, bij mij werkt die. Ik geef hem je na Higpie zometeen. En ook Killing Joke hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl. Bij u.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De meeste gebruikers van het nieuwe zomerabonnement van de NS zijn klanten die al een abonnement hadden. Ze krijgen daar nu korting op. 1 op de 5 is nieuwe abonnee. Het abonnement was bedoeld om meer mensen de trein in te krijgen. 6 jaar na het ongeluk bij Marken, waar een meisje van 14 werd doodgereden, is de rechtszaak begonnen en daar is 8 weken cel geëist tegen de automobilist. Uit onderzoek bleek dat het meisje al op de weg lag toen hij haar aanreed. En het aantal meldingen van seksueel geweld bij het speciale centrum daarvoor is voor het 3e jaar op rij gestegen. Komt volgens het centrum doordat steeds meer slachtoffers vertrouwen hebben in de hulp. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken, zon en soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden. Het wolken en een zonnetje.
6: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Meeste files in de Randstad momenteel en ook in Noord-Brabant is het behoorlijk druk. Ook loopt het verkeer vertraging op door de werkzaamheden aan de A27. Al ruim 500 kilometer file bij elkaar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen een 30 minuten vertraging door de werkzaamheden. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Werkzaamheden op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Die werkzaamheden worden uitgevoerd op de A27. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Daardoor bij knooppunt Everdingen 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. En na een ongeluk op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt Het Vonderen 5 kilometer file en al ruim 20 minuten vertraging. Maar de weg is daar dicht. Zowel de Roer- als de Zwammentunnel zijn in zuidelijke richting dicht. Je zou kunnen omrijden, pak dan vanuit Venlo de route via Eindhoven over de A67 en de A2.

Er is zoveel keuze. Maar bij zo'n album top 1000 heb ik een tactiek voor mezelf. En die kan misschien bij jou ook werken. Ik weet namelijk niet of jij thuis een platenkast hebt. Ik heb die wel. En mijn eigen regel is... op het moment dat een album in die platenkast staat... dan mag ik hem op mijn lijst zetten. Heb ik hem niet, dan vind ik hem blijkbaar niet goed genoeg om gekocht te hebben. Dus dan mag hij ook niet in mijn stemlijstje voor de Kink Album Top 1000. Dus ik ben heel blij dat het album van Hikvi erin staat in mijn platenkast. Want dan mag hij dus in mijn stemlijstje. Misschien heb je er wat aan en anders... Hè, het is geen gouden regel. Het is meer waar ik me dan aan hou. Maar misschien helpt het voor jou ook wel om jouw stemlijstje voor de Kink Album Top 1000 nog in te vullen. Dus kink.nl of de Kink app. Maandag dan beginnen we met de 1000 beste albums ooit gemaakt. Zometeen de laatste op Kink na Sam Fender. 17 Going Under.

She Goes. Dit is Kink. En ik weet heel zeker dat afgelopen vrijdag een hoop medekinkers toch heel eventjes geluisterd hebben naar het nieuwe werk van Muse. Ik vind het wel een vet album, de Wow album. De Wow Signal album. Maar ook het oude werk van Muse blijft te gek. Later dit jaar in de Ziggo Dome. Je hoort ze nu. Dit is Hysteria.

0: De nieuwe heet Hi.
1: How?
0: Ja, Hi.
1: How?
0: Nee, dit hebben we al een keer eerder gedaan. Dit gaan we niet nog een keer doen. Oké, hij heet Hi.
1: How?
0: Dit is Kink. Het is bijna 5 uur.
2: ANP Spoiler Alert.
0: Als het ooit afkomt, met de nadruk op als, want het duurt al een aantal jaar, dan komt er een leuke nieuwe extra toevoeging op het gerenoveerde Binnenhof. En dat is niet alleen voor politici, dat is ook voor jou en mij. Je hoort zo wat het is in het ANP.

0: 30 Seconds to Mars hoor je ook zo.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AHB.

0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Renew.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bijna 200.000 mensen hebben gebruik gemaakt van het speciale zomerabonnement van de NS om voor €49 per maand onbeperkt te reizen buiten de spits. Maar verreweg de meeste zijn mensen die al een abonnement hadden. Zij krijgen daar nu korting op. 1 op de 5 is een nieuwe abonnee. In de rechtszaak over het ongeluk bij Marken, waar de 14-jarige Tamar werd doodgereden, is 8 weken cel geëist tegen de automobilist. Hij reed over haar heen terwijl ze al op de weg lag, zegt het OM. Hoe ze daar terecht is gekomen blijft de vraag. Het OM wilde er geen zaak van maken. Tamars ouders hebben het afgedwongen. De kans op een aanslag uit Iraanse hoek is toegenomen, zegt terreurbestrijder NCTV. Door de Iraanoorlog zouden vooral Israëlische en Amerikaanse doelen gevaar lopen, staat in het halfjaarlijks rapport. Het algemene dreigingsniveau gaat niet omhoog. Het blijft 4 op een schaal van 5. En het Binnenhof in Den Haag wordt nu grondig gerenoveerd. Straks ook de bekende Ridderzaal. En de Tweede Kamer wil dat hij daarna open gaat voor het publiek, bijvoorbeeld als bezoekerscentrum. De Ridderzaal is vooral bekend van de troonrede die de koning daar op Prinsjesdag voorleest. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer een drukke avondspits, 630 kilometer file in totaal. Drukker dan normaal, meeste files in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk op de weg. We hebben een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen, 13 kilometer file. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A2 dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Vanaf Utrecht-Papendorp, 22 kilometer langzaam rijdend verkeer met 3 kwartier vertraging. Die vertraging heb je ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Door 29 kilometer file tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. De Velsertunnel die is dicht. Die ligt in de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Een kwartiertje vertraging voor de tunnel. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. 15 kilometer file door werkzaamheden.
10: Ja, tuurlijk. Weer een typische dinsdagavondspits.
11: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
12: Dus je brein verzint verhalen als je slaapt en schrikt daar vervolgens zelf van.
13: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
14: Zometeen al je best heel eerst. 30 seconds to

mocht je nou nog last hebben van een kater van vannacht, omdat je het Nederlandse elftal hebt zitten kijken. Of mocht je last hebben van dat je nog aan het bijkomen bent van de warmte. En mocht je zoiets hebben, ik wil eigenlijk wel wat lekkerder mijn avond in. Dan kan dat. Gaan we zo meteen doen. Na Violet Grohl, eerst de Danny Warhols. And not if you were the last junkie on earth, op Kink.

0: Ja, je mag de volgende naar binnen laten.
1: Ja.
0: Dankjewel. Zeg ik.
1: Zeg ik nog even snel dat dat Violet Grohl was met Buck in the Cake.
2: Kink. Traumaverwerking.
1: En dan gaat de focus op jou. Tenminste, misschien. Ja, als je ooit een concert hebt gemist, dan gaat de focus op jou. Dat veroorzaakt namelijk muzikale trauma's. Ik zal je een voorbeeld geven. Gisteren sprak ik met medekinker Stefan. Hij had kaarten voor Metallica gekocht. Maar toen...
3: Toen was het ergens in september. En toen zei mijn vrouw... Hey schat, ik ben zwanger. Oh, nou, natuurlijk hartstikke leuk, gaaf. En ik, maar gelijk in mijn achterhoofd zit ik te rekenen.
1: Shit.
3: Oh nee.
1: Ontzettend mooi natuurlijk om vader te worden. En Stefan is ook ontzettend trots en blij met zijn zoon die eind mei geboren is. Maar hij baalde dus wel dat hij daardoor Metallica moest missen. En daarom heb ik speciaal voor Stefan Metallica gedraaid. Dat verzacht de pijn en dat kan ik ook voor jou doen. Dus laat even weten welk concert je gemist hebt. Dan kom ik je helpen na Green Day. Dit is Wake Me Up When September Ends.

0: Kink Placebo, hoorde je. Mede de kinker Rob, die baalt in drievoud. Hij miste namelijk de verjaardag van een goede vriend van hem. Hij miste een optreden van de Heideroosjes. En dat alles kostte hem 1000 euro. En dat allemaal op één dag. Wat hem overkwam en waarom het hem zoveel geld kostte, dat hoor je zo meteen, net als Travis. Creed.
1: Kink.
2: Gitaarliefhebbers, start your engines. Want deze week stuurt Michiel Veenstra je tijdens de Kinkstart naar de Zwarte Cross. Zet je schrap, want de Kink prijzigheid heeft tickets in de bek voor de donderdag van het festival. Met onder andere Within Temptation en The Vaccines, maar ook voor de Zwarte Cross vrijdag met Dropkick Murphys. Dus vroom vroom, hou de kink-app gereed en win deze week kaarten voor de Zwarte Cross.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
4: Kink. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
17: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
18: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue alarm?
19: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Half zes. Kink. ANP Headlines.
21: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. President Trump is teruggefloten door het Hoge Rechtshof. Trump wil niet dat kinderen van buitenlanders die in Amerika worden geboren automatisch Amerikaan zijn, maar de hoogste rechters gaan er niet in mee. Scholen worden niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen van buiten. Het stond in een wetsvoorstel voor veiliger onderwijs, maar de Tweede Kamer vindt het te veel extra geregel voor de scholen. En een Nederlander met Marokkaanse roots die hier nog een celstraf moest uitzitten is op Schiphol gearresteerd. Hij kwam vrijwillig terug uit Marokko, volgens het OM... omdat Marokko steeds vaker strafzaken van Nederland overneemt. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 700 kilometer file in het land. Het is drukker dan normaal. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. En ook in Gelderland is het druk. Veel vertraging door de werkzaamheden ook op de A27. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook werkzaamheden. Bij Beestenkop van 19 kilometer file. Vanaf Utrecht Centrum moet je rekening houden met 40 minuten vertraging. 40 minuten vertraging heb je ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tot aan Zoeterwoude-Rijndijk. 23 kilometer file vanaf knooppunt Ketelplein. 40 minuten oponthoud dus. En 40 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 14 kilometer file. Begint al langzaam te rijden bij Utrecht Noord.

0: Travis.
1: Sing, sing, sing.
0: En Sing op Kink.
2: Kink, Kink, traumaverwerking.
0: Stel jezelf meteen voor, wat is je naam?
3: Hey, ja, ik ben Rob.
1: Hallo, Rob.
0: Jij wilde naar de heideroosjes.
3: Ja, dat klopt.
0: Maar toen?
3: Ja, een paar jaar geleden speelde hij de Reusje op Jera. Mm-hmm. En toen wilde ik eigenlijk om hem een maand voor zijn 30ste verjaardag te verrassen. Wilde ik eerder weggaan. Maar toen was de timetable helemaal omgegooid. En toen had ik als klap op de vuurpijl dat ik naar huis ging, was mijn auto kapot gegaan. Dus ik heb en de heideroosjes deels gemist. En ik had een paar duizend euro onkost aan de auto.
0: Wacht even, jij was al op Jera on Air?
3: Ik was toen op Jera, ja.
0: Ja, en een goede vriend van jou werd 30, dus jij dacht, ik ga eventjes iets eerder weg, dan kan ik naar zijn surprise party.
3: Ja, dat dacht ik, ja.
0: En in eerste instantie zou je heideroosjes wel kunnen zien, maar toen ging de timetable op zijn kop.
3: Ja, die timetable ging op zijn kop, maar goed. Ik vind, als iemand 30 wordt, dat vind ik toch ook wel heel bijzonder.
0: Ja.
3: Ik met mijn goed gedrag naar huis wil rijden. En dan was mijn koppeling naar de kloten. En toen heb ik dus en de heideroosjes gemist. En paard aan de auto.
0: De auto deed het nog of was die auto los?
3: Hij deed het nog.
0: Gelukkig. En

Hij was voor Rob, die de heideroosjes miste. Maar José is er ook heel erg blij mee. Johnny en Anita, heideroosjes op Kingston zijn terug, hè? Misschien heb je dat meegekregen. Op Pinkpop was er een of ander Limburgs feest. Wat was het nou? Iets van het zuiden. De hoogmis van het zuiden. En daar stonden ze ineens op het podium, de heideroosjes. En ze gaan ook toeren komend jaar. Dus wil je een keer live zien? Het kan gewoon nog in 2027. Nu de Cure op Kink, A Forest.

0: Daniel van de Pretty Reckless heet About You. Heb je nog contact met de gym?
1: Nee, maar ja, dat komt waarschijnlijk dat als ik contact met haar zou opnemen, dat ze dan hetgeen wat er uitgepiept is tegen mij zou roepen.
0: Dat ze zichzelf gaat interviewen?
1: Dat zou kunnen, maar dat is in ieder geval een dikke middelvinger.
0: Ja, maar jij hebt gesproken op Pinkpop, toch?
1: Jazeker, ja, ja, ja, ja. Nee, dat was gewoon leuk, hoor. Dat was leuk. Ja, denk ik.
0: Maar daarna nooit meer wat van gehoord.
1: Nee, maar zo gaat het met supersterren. Gewoon, dat is net zoals bij jou.
0: Ja,
1: ik zeg mensen misschien gedag. Nu ook, nu praten we met elkaar. Maar en zodra die microfoon dicht is,
0: ja.
1: weg is hij. De grote Stefan Koren.
0: Nee, helemaal niet. Kingster. Hey, moet ik nog sociaal gaan lopen doen ook?
1: Ja, nee, daar heb je helemaal geen zin in. Ja, doe even normaal. Ja.
0: Dat is toch, hè? Dat
1: mensen dan beneden
0: denken,
1: ons.
0: Dat mensen dan denken, oh, even een leuk praatje. En, mensen zoals jij, hè?
1: Ja,
0: even een leuk praatje. En dat ik dan denk, ja, maar ik heb betere dingen te doen in mijn leven.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Ja, de man van de grote middagshow, die moet natuurlijk gewoon...
0: Ik kan ook gewoon lekker brainrot door Instagram scrollen.
1: Dat zou kunnen.
0: Dat kan.
1: Nou ja, dat doe je waarschijnlijk dan ook. Ja.
0: Nee, vind ik een gesprek toch leuker?
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja, vind ik toch gezellig.
1: Maak een geintje, even voor de duidelijkheid.
0: Oh ja, ik hoopte dat dat wel duidelijk was.
1: Ja. Nee, ik denk voor de zekerheid. Je weet het maar nooit.
0: Dat was een grapje.
1: Ja.
0: Zometeen.
1: Hoe voel je je, Stefan? Hoe werd jij wakker vanochtend? Want ik weet dat jij groot voetballiefhebber...
0: Oh, of daar
1: heb je het waarschijnlijk over gehad. Maar...
0: De grap is dus, ik had bewust besloten... Ik ga lekker slapen. Ik ga niet om 3 uur de wekker
1: zetten. Ja, nee, 3 uur 's nachts was ook wel erg extreem.
0: Maar ik werd rond 6:30 wakker van iets. Ik weet niet waarvan. Het zou best wel eens vuurwerk geweest kunnen zijn. En toen dacht ik... Toen werd ik wel wakker.
1: Yes!
0: Nou, toen dacht ik wel... eventjes checken wat de eindstand is.
1: Mm-hmm.
0: Gewoon heel eventjes kijken. Maar toen was er nog geen eindstand. Dus ik was slaapdronken op zoek naar een eindstand. Waar staat die eindstand nou? Waar staat die eindstand? En toen zag ik ineens live. En toen dacht ik, live? Het is 6:30. Die wedstrijd is om 3 uur begonnen. Nou, en toen heb ik precies de penalties kunnen zien.
1: Oh.
0: Ik heb het kutste stuk heb ik kunnen zien.
1: Jij werd met een kater werd je wakker.
2: Kingster.
0: Nou,
1: je was niet de enige in ieder geval, denk ik.
0: Nee, maar ik had het ook al wel aanzien komen ergens.
1: Ja.
0: Dit blijft het Nederlands elftal, hè?
1: Ik heb altijd, wanneer mensen super enthousiast worden over het Nederlands elftal...
0: Dan gaat het niks worden.
1: Wanneer ik ook zeg maar op YouTube zie... Why every team should watch out for the Dutch World Cup, blablabla. Ik denk, nou ja, dat gaat hem helemaal niet worden.
0: Dat gaat hem helemaal niet worden. Nee, dat is ook zo.
1: Tot zover voetbalpraat op Kink.
0: Moeten we nog Kingster spelen?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Je hoorde net The Pretty Reckless About You. Die is wanneer uitgekomen? Vorige week?
1: Oh, hij is weer moeilijk, merk ik.
0: Jij begint zo meteen met deze. We

0: Bloodhound Gang.
1: Ach, wat gaf het week is verschenen.
0: Wat gaf het weg.
2: Zometeen Jim Voorwald met dus onder andere de Bloodhound Gang. Ik spreek je morgen weer.
3: Plopper de plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
12: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
13: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
16: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
23: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
24: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De hoogste rechters in Amerika hebben een streep gehaald door een wens van president Trump over geboorterecht. Hij wil dat kinderen van buitenlanders die in de VS worden geboren niet automatisch Amerikaan worden. Dat gebeurt nu ook als de ouders maar even in de VS zijn geweest of illegaal zijn. Het staat in de grondwet. Er is 10 jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging voor de man die 2 jaar geleden Lisanne van 23 doodstak in het Gelderse Hoogkeppel. Hij is bekend, maar deed het in een psychose, zei hij. Hij was verliefd op Lisanne, maar zij niet op hem. Is onduidelijk of hij haar daarom heeft vermoord. Een wet die het onderwijs veiliger moest maken is door de Tweede Kamer afgewezen. Het voorstel van de minderheidscoalitie kreeg te weinig steun. Stond in dat scholen alle incidenten moeten registreren en een vertrouwenspersoon moeten aanstellen van buiten. De Kamer vindt het te veel regeldruk voor de scholen. En een Nederlander van Marokkaanse komaf, die hier nog een celstraf moest uitzitten, is vrijwillig teruggekomen uit Marokko. Hij is op Schiphol gearresteerd. Justitie denkt dat hij eieren voor zijn geld koos, omdat het is afgesproken dat Marokko vaker strafzaken van Nederland overneemt. Uitleveren doet Marokko niet. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden.
23: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
2: Zometeen gaat de Kink Spitstrook weer open. Jij en ik mogen daarop invoegen, maar alleen met wat muzikale benzine. Welke plaats?

0: The Fire van de Staat hier op Kink Alternative Rock Radio. Een paar maanden geleden heb ik een try-out show van de Staat gezien. Dat was in Gebouw T en dat was echt fantastisch, jongen. Dat was ook voor mij de eerste keer dat ik de Staat live zag. En ja, ik vond het spectaculair. Gewoon wat Torre en de rest van de band daar doet, dat is moderne kunst. En je moet er ook wel een beetje met die lens naar kijken. Maar het is echt fantastisch. Dus mocht je de Staat nog live kunnen zien, ik zou het aanraden wat mij betreft. The Fire hoorde je dus.
1: Kink Spitstrook.

0: invoegen, dan komt het helemaal goed. En als je dat dan doet, neem dan meteen wat muzikale benzine mee. Laat via de Kink-app weten welke plaat jij wil horen. Een plaat waar jij positieve vibes dan al extra energie van krijgt. Dan beginnen we deze avond met een turbo boost. Ik zie alweer wat medekinkers ingevoegd zijn, vind ik gezellig. Mark is erbij bijvoorbeeld. Hallo Mark. Ik zwaai naar je en ik toeter dus ook meteen even naar je. Marcel is er ook. Hallo Marcel. Erik, die is erbij. Hallo Erik. En Alicia is er ook. En Alicia, die laat weten via de Kink-app. Zometeen moet ik nog onderweg van werk naar huis. Weet niet waarom, maar ik heb heel veel zin in het nummer Debaser van Pixies. Nou, Alicia, hallo. En ja, waarom ook niet eigenlijk?
1: Kink Spitstrook.

hoorde je. En het heerlijke Yellow hier in de avondshow van Kink. Hallo, wat ontzettend tof dat jij deze dinsdagavond erbij bent. Bij jouw Alternative Rock Radio. Dat waardeer ik in ieder geval enorm. Ik ben Jim. En ik mag jou vanavond, zoals elke maandag tot en met donderdagavond overigens, trakteren op heel veel fijne platen. Allemaal uit het Alternative Rock segment. Waaronder ook gloednieuwe dingen. Om 7:50, dan hoor je bijvoorbeeld de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Het is een track die je misschien al gehoord hebt als je naar Fat Dog bent geweest. Afgelopen weekend bijvoorbeeld op Pinkpop. Ja, het was warm. Het werd nog warmer dankzij Fat Dog. En ik heb Fat Dog al meerdere malen voor Pinkpop gezien. En het is altijd gewoon, het is heerlijke chaos. Je denkt misschien van tevoren, dit wordt misschien een leuke show. En dan weet je vervolgens na 5 minuten weet je niet meer waar je in beland bent. Op de leuke manier. Want wat daar altijd gebeurt bij een concert van Fat Dog, ik heb ze in allerlei vormen, soorten en maten al gezien, althans de zalen waar ze in stonden. En elke keer weten ze er een te gek feest van te maken. Dat belooft ook wat voor de nieuwe track die uitkomt. Cancel Me, I'm Tired, dat is de Daily Drop van vandaag. 7:50. Dan ontdek jij de nieuwe van Fat Dog. Hoe zit jij met impactstress? Ik heb er namelijk best wel last van, merk ik. Over een paar dagen dan begint de 2026-editie van Rock Werchter. Ik mag daarheen. Dat vind ik te gek. Alleen ik merk al dat dan een soort van mijn koffer kijkt me aan, voel ik, als ik in de slaapkamer ben. Ik kijk mijn koffer aan van hallo, ga je nog alvast wat, doe alvast wat ding in me stoppen. Want dan zijn we voorbereid. Dan denk ik, oké. Maar hoeveel dan? Moet ik 1 extra onderbroek meenemen? Is er een onderbroek waar een gat in dreigt te komen? Moet ik dan niet gewoon wat nieuwe onderbroeken kopen? Is 1 tube tandpasta wel genoeg? Ja, natuurlijk is dat genoeg, Jim. Ja, maar wat nou als je opraakt? Wat nou als ik het kwijtraak? Ik weet niet, dat soort stress dat komt allemaal bij me op. Maar ik denk dat 4 dagen erop werkt. Nou goed, een beetje goede voorbereiding. Extra t-shirt, extra dingetjes. Moet allemaal wel goed komen. En daarnaast, waarschijnlijk is er bij werkte ook wel genoeg te vinden. Een beetje onderhandelen met festivalgangers, dat kan natuurlijk ook. Nou goed, een beetje impactstress, maar vooral dus heel veel fijne alternative rock. Boost zometeen, Machine Head komt eraan. Maar eerst eventjes dus zen. Laat die koffer maar staan, laat die koffer maar lullen. Alsof die kan praten, kan die helemaal niet, maar dat zou pas zorgelijk zijn als een koffer daadwerkelijk tegen zegt, hallo, ik mis een handdoek. Goed,

0: No Doubt, ex-girlfriend hier in de avondshow van Kink. Fans van Nothing But Thieves die kunnen hun geluk niet op, want er komt een nieuw album aan en de eerste single daarvan die is fantastisch. De Oud Kink XL Evolution hoor je zo meteen. En ja, als je nu niet thuis bent, denk dan even in hoe je platenkast eruit ziet. Wat zijn de albums in je platenkast, op je platenplank wellicht, die daar uitschieten? Zijn dat de beste die je ooit hebt gehoord? Onthoud die dan even en stem. Kink.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en

0: koop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems.

ervoor te zorgen dat je was altijd schoon is en gestreken. Ja, dat schoon, dat komt wel goed. Dat gestreken, dat is wel een probleem. En is wel echt zo trouwens. Nee, dat strijken, dat vind ik altijd... Maar dat moet ik dan inderdaad ook nog maar wat vaker doen ook überhaupt. In de kast lijkt die van alles waarvan je denkt dat je tekort gaat komen. Neem dan wat extra's mee en laat dat in de wagen liggen. En by the way, op Werchter kun je volgens mij alles nog kopen wat je wil. Je kan ook je tanden poetsen met een glas bier of een glas whisky in de ochtend. Dat gaat prima. En Marijke die vraagt zich af of zij nog in de koffer past. Richting Rob Werchter bedoel je? Ja, we kunnen het proberen. Ik weet niet hoe groot of klein je bent. Maar ik weet niet of de security daarbij werkte dat dan waardeert. Weet je, dan ben ik ineens uninvited. Hier is Alanis Morissette op

Als het om de fijnste gitaren gaat, missen we inderdaad Never a Beat. Niet de goede Nederlandse zin, of überhaupt de goede zin, maar dat maakt het niet uit. Kaiser Chiefs hoorde je hier op Kink Alternative Rock Radio. Beastie Boys zometeen naar de Black Keys. Het is You Gotta Lose! Nou, dankjewel. Iets zuiverder, ja.

0: Fight for your right to party. Je hoorde de Beastie Boys hier in de avondshow van Kink. Zometeen onder andere Imagine Dragons. En ook, och, dat is fijn, want de sun goes bijna down. Dus dan, when the sun goes down, zeer toepasselijk. Arctic Monkeys zometeen.
1: Kink. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Ieder kind dat in Amerika wordt geboren is Amerikaan en dat blijft zo. Dat zegt het Hoge Rechtshof tegen president Trump die er vanaf wilde. Het geldt niet alleen voor ouders die tijdens de geboorte in de VS op vakantie waren, maar ook voor illegalen. Een jurist van Trumps regering vindt dat de wet geboortetoerisme aanmoedigt. Justitie eist 10 jaar cel en tbs voor de man die 2 jaar geleden Lisanne uit Hoogkeppel vermoordde. Hij deed dat in een psychose, zegt hij, maar dat vindt het OM niet. De twee kenden elkaar al jaren, hij was verliefd op haar en zij niet op hem. Of hij daarom Lisanne vermoordde is niet duidelijk, haar zus zegt van wel. De adviesraad over de Wadden is fel tegen het besluit om de Eemshaven aan de Waddenzee te bestempelen tot mogelijke plek voor een nieuwe kerncentrale. Het kabinet vindt het samen met Terneuzen de beste keus. De adviesraad schrijft aan het kabinet dat je niet eens moet denken over een kerncentrale in zo'n kwetsbaar natuurgebied. En Oranje-spelers die vanmorgen vroeg een strafschop misten tegen Marokko hebben een stortvloed aan racistische opmerkingen over zich heen gekregen, online. Het zijn Kluivert, Timber en Somerville. De KNVB vindt het verschrikkelijk en gaat melding doen bij het online discriminatieplatform. Daarna kan aangifte volgen bij justitie. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden.
20: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Vorwald. Kink. Kink. Is it

Queen's Pleasure. De Nederlandse band heeft vorige week aangekondigd dat ze ermee gaan stoppen. Ik vind dat ontzettend jammer. Ik ben er echt een beetje, ben er wel echt verdrietig van. Daarom deze week een ode. Door dus het beste van Queen's Pleasure uit te kiezen. Althans, dat doe ik niet. Dat doe jij aan de hand van een aantal categorieën. Dat later. En ook rond 8:10. Een gloedje nieuwe single van Fat Dog. Je kan ze kennen van King of the Slugs. Je kan ze kennen van Go Fuck Yourself. Nou ja, dat zeg ik niet tegen jou, maar dat de naam van een single die ze onlangs hebben uitgebracht. En ze komen dus met nieuw werk en het is gek. Het is elektronisch, het gaat alle kanten op. Het is Fat Dog, zoals je het, als je ze kent, gewend bent in ieder geval. En als je ze nog niet kent, nou zit je dan maar alvast schrap. Maar voordat Fat Dog aan de beurt is,

Entwine op Kink, Alternative Rock Radio. In oktober dan komt er een nieuw album uit van de Rotterdamse band Tramhouse. Heb ik ontzettend veel zin in. Ik heb ze al een paar keer live gezien. Het is een te gekke band. Met een underground sfeer waar je u tegen zegt. En van dat nieuwe album is er al een eerste single uitgekomen. Een single vernoemd naar een doorgereisde stad. Een van de vele plekken waar Tramhouse al is geweest op tour. En daar gaat het ook een beetje om. De plaat gaat over hoe je je koppie erbij kan houden. Als je heel Europa of de hele wereld reist. En op die tour of op die route ook nog eens vrienden maakt. Vrienden die je nooit zal vergeten. Plekken die je nooit zal vergeten. Ervaringen die je nooit zal vergeten. Nieuwe single van Tramhouse heet Plovdiv. En die hoor je nu op Kink.

0: David Bowie, Ashes to Ashes, hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink, met binnen nu en een paar minuten U2. Ze komen later dit jaar nog met een album. Eerder dit jaar hebben ze een EP uitgebracht met heel veel commentaar op de Amerikaanse overheid. Daarvan een van de singles zometeen. En ook Skank & Nancy komt eraan.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: Retour.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
8: Kink. Dit is het station van Cranberries.

Obituary hoorde je hier in de avondshow van Kink. Hallo, ik ben Jim. En ik heb elke maandag tot en met donderdagavond de eer om aan jou de Daily Drop voor te stellen. Dat is de belangrijkste release van de dag. Over een paar minuten dan hoor je de nieuwe single van...

Ze heette Fat Dog. En dit is het nummer wat ze laatst nog hadden uitgebracht. Go Fuck Yourself. Lekkere grove single. Lekkere vibes, dat wel. Er is dus zojuist een nieuwe single verschenen. En dat is eigenlijk een beetje het verlengde van dit geluid van Fat Dog. Maar dan nog net wat freakier en nog net wat drukker. Zeg maar een beetje wat meer richting Fat Dog, zoals we het kennen van King of the Slugs en Running. En wat meer van het eerste album.

nou in een kleine kelder is of in een grote tent op Pinkpop. Het is altijd een feest en er zijn altijd mensen bij die denken, what the fuck gebeurt hier? Dit is heel vet! En dan zegt iemand anders altijd naast diegene, Doc, erachteraan, want vetbak. Er komt een nieuw album aan. Het tweede album gaat dat worden van deze band. En nou ja, hoe dat gaat klinken, we hebben al een paar geluiden ervan gehoord. Onder andere Go Fuck Yourself. Wat meer elektronisch getint is het, maar nog wel met de gekheid van Fat Dog, zoals je dat wellicht al kent. Dat is zeker ook het geval met deze nieuwe single. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van deze nieuwe single van Fat Dog. Laat het vooral weten via de Kink app. Dit is Cancel Me. I'm tired.

Dit ging ook heel erg lekker op Pinkpop, hoor. Hey, de nieuwe single van Fat Dog. Cancel Me, I'm Tired. Hoorde je zojuist als Daily Drop, de belangrijkste release van de dag hier op Kink. En nu ben ik heel erg benieuwd. Wat vind jij ervan? Wil jij dit nummer cancelen of zeg je nee, vaker draaien? Laat maar weten via de Kink-app. Red Hot Chili Peppers.

0: Drop feedback.
1: Ja, ik heb meteen een grote glimlach op mijn gezicht ook. Maar dat is misschien ook omdat ik Fat Duck meerdere malen live heb gezien. Ook op Pinkpop waren ze te gek. En dit werkte live, en althans op de verschillende festivals, werkte het al heel erg goed. De nieuwe single van Fat Duck heet Cancel Me, I'm Tired. En zo te zien, als ik een beetje de kink heb hier bekijk, dan wordt dit nummer in ieder geval niet gecanceld. Vincent die zegt bijvoorbeeld, het is wel weer typisch Fat Duck, vooral goed hard zetten en live zal het weer geweldig zijn. Nou, dat kan je wel zeggen. Ja, Kevin die zegt, niet mijn favoriete van Fat Duck, maar het klinkt wel leuk. Een leuk lied voor op de achtergrond. Ivo die zegt, heel vet,

Cancel Me, I'm Tired. Zo heet dus het nieuwe werk van Fat Dog. Het is de aanloop naar een nieuw album. Ik heb ze daar al het een en ander over kunnen vragen op Pinkpop. Daar hadden we met Kink een secret stage. Dat was echt helemaal te gek. Daar zijn dus ook een aantal optredens geweest. En een aantal interviews met acts die aanwezig waren op Pinkpop. Interviews en de secret stage acts komen allemaal nog online. Dus hou de Kink-app dan wel kink.nl heel erg in de gaten. Wat al wel online staat, dat is mijn gesprek met Tom Smith en Justin Lucky van Editors. Als je wil zien hoe ongemakkelijk het is als een radio-dj een liedje nazingt naast Tom Smith, zeg maar, terwijl hij ook zoiets heeft van, hè? Als je zeg maar dat ongemakkelijke moment wil meemaken, check het even via kink.nl, dan wel de Kink-app. En ook natuurlijk wat hun plannen zijn voor hun grootste show in Nederland ooit, de Ziggo Dome. Editors hebben ook de Kink XL van deze week. En die is te gek. Dit is The Rush. Kink.

0: nummers over. The Rush. Ja, ik vind het echt fantastisch. Wat een goede Kink XL deze week. Zeg, hey, potverdorie. Zo krijg je zo'n oorworm. En op de een of andere manier heeft editors dat helemaal... Die hebben dat als een soort wetenschap hebben ze dat nu ontdekt. Call It In was ook een oorwormer van de oorworm van Heb Ik Jou Daar. En The Rush dus ook. Dit is de avondshow van Kink. Met zometeen Nathan Penhoes van 8 uur. Onder andere muziek van Nirvana en de Wodum Boys. En jij bepaalt een van de essentiële tracks van Queen's Pleasure.
1: Kink. Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39.95.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
4: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Premier Jette vindt het walgelijk dat Oranje-spelers discriminerende opmerkingen op hun social media hebben gekregen. Het gaat om de spelers die de strafschoppen misten, zoals Kluivert en Timber. Het was zo erg dat ze reacties op hun social media hebben uitgezet. Jette zegt op Instagram: laat onze jongens met rust. Het duurt langer voordat er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Volgens ProRail niet donderdagavond, maar pas zaterdagmiddag. Het heeft te maken met een storing na brand maandag in een kabelgoot. Het repareren duurt langer en als alles het weer doet, moeten de sporen nog ontroest worden. De Groene Partij in Frankrijk wil een motie van wantrouwen indienen tegen de regering om de aanpak van de hittegolf. Het was in Frankrijk uitzonderlijk heet en er vielen 1000 doden meer dan in een gewone anderhalve week. De Groenen zeiden tegen de premier: dat heeft u op uw geweten. En basketballegende LeBron James, een van de gezichten van sportmerk Nike, gaat weg bij zijn club de Los Angeles Lakers. Hij speelde daar al 8 jaar. Volgens insiders gaat hij naar de Golden State Warriors in San Francisco. Er spelen ook 2 Nederlanders, Quinten Post en Malevi Leons. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. En het wordt 22 tot 24 graden.
4: Kink.

0: Boys. En het heerlijke Blindsided hier op Kink Alternative Rock Radio. Ook live is dit echt helemaal te gek. Sterker nog, The Boys hebben nog niet zo heel lang geleden de Kink Live Bunker niet gesloopt, maar daar veel herrie gemaakt. Daar misschien wat glazen omgegooid, dat wel. En met liefde natuurlijk. Check dat via kink.nl/livebunker, dan wel de Kink app. Echt genieten, jongens, de Wodan Boys. Ach, wat zijn ze lekker bezig. Overigens, ook in de Kink Live Bunker geweest, de band die deze week in de avondshow van Kink, hi Jim hier, in de spotlight staan in de Kink Icon Essentials.
1: Kink Icon Essentials, Queen's Pleasure.
0: Deze week de zoektocht naar de crème de la crème. De essentiële tracks, de belangrijkste tracks, gemaakt door Queen's Pleasure. En waarom? Het heeft toch een beetje een trieste aanleiding. Vorige week heeft de band namelijk aangekondigd dat ze ermee gaan stoppen. Ze vinden het na 10 jaar bij elkaar wel welletjes geweest. het is duidelijk dat ze dat de bandleden een andere richting op willen. Dat ze allemaal een ander idee hebben van hoe de toekomst eruit moet gaan zien. En dus gaat Queen's Pleasure ophouden te bestaan. Ze gaan nog wel een najaarstour doen. En de muziek zal natuurlijk altijd blijven. En daarover gesproken, daarom dus deze week. De Essentials, de belangrijkste tracks van Queen's Pleasure op een rij. Althans, hoe die rij eruit gaat zien, dat bepalen jij en de medekinkers. Ik help je wel een klein handje door jou elke avond een categorie te geven. Gisteren begon deze zoektocht naar het beste van Queen's Pleasure. Toen met de categorie de beste meezinger. En daar kwam deze track uit.

Sitter, wat een ontzettend goede plaat, nog steeds. Voor mij ook het nummer waar ik Queen's Pleasure mee leerde kennen. Maar goed, dat is niet de essential track van vanavond. Vanavond gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer van deze band. Wat is een track die niet vaak genoeg genoemd wordt als het beste van Queen's Pleasure genoteerd wordt? Wat is een plaat van Queen's Pleasure die jij niet genoeg op de radio hoort? Wat is volgens jou het meest ondergewaardeerde nummer van deze Nederlandse band? Laat het weten via de Kink app, hoor je hem zometeen in de Kink Icon Essentials van Queen's Pleasure. Dat is het meest ondergewaardeerde nummer. Zometeen hier ook in de avondshow. Een plaat die zo goed is dat het de slogan is van een Kink themakanaal. Alive and Kinking, Simple Minds komt eraan naar Arcade Fire. Dit is Rebellion.

0: Trigger Finger en Geronimo hier in de avondshow van Kink.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week stellen jij en de medekinkers de ultieme playlist samen. Als het gaat om de belangrijkste tracks van Queen's Pleasure. De Nederlandse band die ermee gaat stoppen. Ja, november gaan ze nog een aantal plaatsen kapot spelen. En dan gaat het doek vallen voor deze band. Vind ik ontzettend jammer, want ik ben fan van Queen's Pleasure. Dat hoeft niet per se een geheim te zijn. Maar om ze toch alvast te eren, ook al is het officieel nog niet helemaal klaar met Queen's Pleasure, maar goed, ze gaan ermee stoppen. Maar om ze te eren dus deze week de crème de la crème, de belangrijkste tracks. Elke avond geef ik jou een categorie aan jou om die in te vullen via de Kink app. Waarvan jij zegt, oh ja, als het gaat om Queen's Pleasure, dan is dit inderdaad de track die daarbij hoort. Vanavond gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer van deze band. En ik vind het wel leuk om via de Kink App te zien dat er dus dan ook meerdere tracks zijn ingestuurd. Raymond die zegt bijvoorbeeld, ik ga voor Eva van Queen's Pleasure als meest ondergewaardeerde nummer. Krijg je ook Panic from Dublin. Oh, wat een goede track is dat. Day by Day komt hier ook binnen. Victory, ja, wat goed zeg hij. Maar er is één track en die is twee keer ingestuurd, zie ik. Oh, Living a Lie krijg ik hier ook nog binnen. The Drop. Och, ja, god, die band heeft zoveel goede dingen gemaakt. Maar er is één track die is twee keer ingestuurd. Onder andere door Laura en door Dennis. Die gaan allebei voor Empty Occasion. En dat is deze Kink Icon Essentials dan niet, maar wel een te gekke track. Empty Occasion, hoor je nu.
1: Kink Icon Essentials. Queen's Pleasure.

0: ben ik, wherever you will go. Je hoorde de calling hier in de avondshow. Klinkt ook meteen heel erg creepy als je dat een beetje in de verkeerde context ook zegt. Waar je ook bent, ik ben bij je, wherever you will go. Goed, welkom bij Kink. Ja, ga ik me hier nu uitlullen? Nou, wist je dat er in de ochtendshow iets tofs te winnen valt deze week? Kink. Gitaarliefhebbers, start your engines. Want deze week stuurt Michiel Veenstra je tijdens de Kinkstart naar de Zwarte Cross. Zet je schrap, want de Kink prijzigheid heeft tickets in de bek voor de donderdag van het festival. Met onder andere Within Temptation en The Vaccines. Maar ook voor de Zwarte Cross Vrijdag met Dropkick Murphys. Dus vroom vroom, hou de Kink app gereed en win deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Kink.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nel.
4: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
5: Yes!
6: En de leukste hamsterzomer-items

De plek waar je de fijnste alternative rock hoort, die heb je gevonden. Welkom bij Kink. Je hoorde Youngblood en Suburban Requiem. Want ja, bij Kink is het eigenlijk op elk moment rock o'clock. Hoe fout dat dan ook klinkt, het is wel zo. Zometeen Evanescence en The Cardigans na Fontaine's DC. Deze blijft heerlijk. De

Evanescence in de avondshow van Kink. Je hoorde Lithium. Soms is het heel erg mooi als een album een bepaalde titel heeft en dat de inhoud van het album dan goed aansluit bij die titel. In dit geval heb ik het over de Wow-single van Muse. Een album dat, net zoals waar het verhaal van de Wow-single vandaan komt, soms een beetje spacend is, maar vooral veel tracks die op dat album staan waarvan je dan kan zeggen: wow! Muse is weer helemaal terug. Eind november in de Ziggo Dome voor King Presents Shows. En nu dus een nieuw album met op dat te gekke nieuwe album. Cryogen, Muse, nu op Kink.

0: Niet om je nu ontzettend jaloers te maken. Maar om het nieuwe album van Muse te horen in de Space Expo in Noordwijk, dat was wel even een extra dingetje hoor. Dat is zeg maar net die kerst op de taart. Wat het album dan even extra bijzonder maakte. Om in ieder geval voor de allereerste keer te horen. Cryogen van Muse staat op het nieuwe album The Wow Single. Zeker een aanrader als een Muse-fan. Eind november dus, 2 keer in de Ziggo Dome voor een King Present Show. Maar ik heb begrepen dat de kaartverkoop echt binnen... Nou ja, ik kon dit niet eens doen. Proberen mijn vingers te knippen of het was allemaal weg. Nog wel terug voor degene die er heel graag bij hadden willen zijn... en geen ticket hebben kunnen bewachten. Maar goed, ja, zo gaat het nou eenmaal met dat soort acts. Ik denk ook niet dat het trouwens de laatste tour zal zijn van Muse. Dus maak je geen zorgen. Goed, het is 9 uur geweest. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen ben ik uiteraard weer vanaf 6 uur. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En de derde categorie... Als het gaat om de Kink Icon Essentials van Queen's Pleasure. Morgen gaat het om de track met de beste, dan wel de mooiste teksten van de band. En zo meteen na het ANP-nieuws van 9 uur. Meer fijne alternative rock, onder andere van Stone, van The Warning. En ook van System of a Down. Heb een hele mooie avond. Toedeloe.
1: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
3: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In 1 keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
11: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Kamerlid El Abissi van DENK wil van sportminister Sterk weten wat zij gaat doen om voetballers te beschermen tegen discriminatie. Een paar Oranje-spelers kregen online haatberichten na hun gemiste strafschoppen. Sterk zegt dat er een project loopt tegen discriminatie in het voetbal, maar ook dat het een breder probleem is in de maatschappij. Een Nederlandse vrouw is zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk in het Duitse Emmerich, net over de grens. Ze zat samen met een kind bij een man in de auto Die raakte van de weg en kwam in een berm tot stilstand. Hij had te veel gedronken. De man en het kind raakten lichtgewond. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overleven is heel klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. En tennisser Talon Griekspoor is alweer uitgeschakeld op Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Australiër. Jesper de Jong won vanmiddag wel en staat morgen tegenover de Braziliaan Fonseca, de nummer 27 van de wereld. Botik van de Zandschulp speelt morgen ook zijn tweede ronde. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. Kink.

0: it's a ritual.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. You're my own Patreon. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl. Voel me zo
12: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Het is weer bijna zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
5: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
7: chicken. We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Ronald Hemmelswaan. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is onduidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt onderzocht of ze te hard reden. Een tiener is opgepakt omdat hij rondliep met plannen om een aanslag te plegen, meldt Nieuwsuur. Bijzonder is dat de aanslag geen enkel motief had. De tiener was geïnspireerd door een nieuwe online subcultuur, het extremistisch nihilisme. Dat verheerlijkt geweld puur om het geweld zelf en haat verder alles. Er is meer bekend over de man die vastzit na de schietpartij gisteren in een hulpinstelling in Duitsland. 6 medewerkers werden gedood. Hij zou daar gaan praten met zijn ex over hun baby. Nu blijkt dat hij eerder de baby zo hard door elkaar schudde dat hij gewond raakte. Hij bedreigde toen de artsen in het ziekenhuis. En in het Maxima MC in Veldhoven is in mei een eeneiige vierling geboren. En dat gebeurt zelden. Het zijn jongetjes. Omdat ze er te vroeg waren, hield het ziekenhuis het nog even stil om te kijken hoe het zou gaan. Hun ouders komen uit Gambia en wonen hier nu een jaar. Ze hebben ook al een dochter. Dan het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
6: Mooi van Ethos. Renew.
7: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Muse is terug met de Wow Signal. The Wow Signal, het nieuwe album van Muse. Met onder andere de hit Night Shift Superstar.

0: je toch niet liggen? Lidl!
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Afan van der Meijs. In de buurt van scholen en bij kwetsbare natuurgebieden mogen boeren minder landbouwgif spuiten, maar veel houden zich daar niet aan. Dat zeggen inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze deden 100 controles en bij 1 op de 3 was het mis. De meeste boeren kregen een waarschuwing, een paar een boete. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Het kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overlevenden is dus klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is niet duidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt nog onderzocht of ze te hard reden. En Farmers Defence Force denkt na over een boerenactie tegen de nieuwe stikstofplannen. Ze zijn bezig te peilen of er mensen willen meedoen. Wanneer ze actie willen voeren is niet bekend. Een leider van Den Oever zegt: we gaan naar Den Haag als het ons het beste uitkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden.
3: Kink. Via DAB+. Kink.
5: 1, 2, 3.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Kink, dit is het station van Massive Attack. Garbage. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland.

0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat maakte hij bekend op Instagram nadat Oranje er niet in slaagde om het ver te schoppen op het WK. Koeman zegt dat hij als bondscoach de verantwoordelijkheid voelt voor de teleurstellende prestatie en daarom heeft besloten zijn functie neer te leggen. Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten ook morgen nog deels met de bus reizen. Door bliksemschade aan het spoor duurt het herstel langer dan verwacht. Tijdens de reparaties ontdekte ProRail extra schade, waardoor het treinverkeer nog niet kan worden hervat. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En Serena Williams is bij haar terugkeer op Wimbledon meteen uitgeschakeld. De Amerikaanse tennister verloor in de eerste ronde van de Australische Mia Joint. Het was haar eerste wedstrijd op Wimbledon in 4 jaar. Williams won het beroemde tennistoernooi eerder 7 keer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 13 of 14 graden. Plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 24 graden.
2: Kink.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Kink.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Bij een grote stalbrand in het Brabantse Mariahout zijn meerdere koeien gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Sommige dieren sloegen op de vlucht en andere liepen brandwonden op. Buurtbewoners en agenten hielpen de dieren weer bij elkaar te drijven en twee stallen raakten zwaar beschadigd. Of er ook dieren zijn omgekomen is niet duidelijk. Er worden de komende jaren waarschijnlijk weer meer huizen gebouwd in Nederland, verwacht onderzoeksbureau ABF. Ze denken dat volgend jaar zo'n 91.000 woningen worden opgeleverd. En in 2027 zelfs bijna 100.000. Volgens hen lijkt het dieptepunt in de woningbouw daarmee achter de rug. Een Belgisch busbedrijf dat vorige maand nog in het nieuws was door een dodelijk ongeluk met een schoolbus ligt opnieuw onder vuur. Dit keer omdat een 12-jarige jongen urenlang werd vergeten in een schoolbus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en werd pas gevonden nadat zijn school alarm had geslagen, omdat hij nooit was aangekomen. En Frankrijk heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK door te winnen van Zweden. Het werd 3-0. Daarom spelen ze in de volgende ronde tegen Paraguay. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op 18 WK-goals in zijn carrière. 1 goal minder dan Lionel Messi, die 19 keer scoorde op een WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden.
2: Kink.

warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen, maar zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal en lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En de KVB heeft met respect gereageerd op het vertrek van Koeman als bondscoach. Volgens de directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft Koeman zich de afgelopen jaren volledig ingezet voor Oranje. De bond gaat nu op zoek naar een opvolger, zodat er in september een nieuwe bondscoach kan zijn voor de start van de Nations League. En Italië heeft voor 15 miljoen euro een eeuwenoude muurschildering gekocht uit een Etruskisch graf. De schilderingen zijn meer dan 2300 jaar oud en stammen van de Etrusken. Het volk dat in Midden-Italië leefde voor de Romeinen. Volgens de Italiaanse overheid horen de kunstwerken bij het cultureel erfgoed van het land en moeten ze voor iedereen te zien zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden.
2: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.